0: wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na overtime. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors was bijzonder opgetogen.
1: Het is enorm deugdtoend. Twee zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben altijd runs gehad. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
0: Het weer dan nog. Het is bewolkt vannacht. Minima rond 14 graden. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we wel wat meer wolken. Met mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.
2: Studio Brussel. The party never stops. 4, 3, 2, 1.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn zaterdag 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven nog 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze 100 meters naar beneden vielen. De Oekraïense president Zelensky wil de komende weken de diplomatieke gesprekken met bondgenoten opvoeren tijdens een reeks topontmoetingen. Volgende week gaat hij naar de G7-top in Frankrijk. Later gaat hij ook nog naar een EU-top in Brussel en een NAVO-top in Turkije. Zelensky wil nieuwe sancties tegen Rusland en hij vraagt ook nog meer militaire steun, zoals luchtverdediging en lange afstandswapens. De Oekraïense president wil ook proberen om de Amerikanen weer meer te betrekken bij vredesgesprekken. De Amerikaanse aandacht is de laatste maanden vooral naar de oorlog in Iran gegaan. Op het WK voetbal hebben Brazilië en Marokko 1-1 gelijk gespeeld in de eerste echte topaffiche van deze wereldbeker. Het verslag krijgt u van Tom Boudeweel.
1: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK en dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud, de gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Kanous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
0: En zometeen is er de wedstrijd Haiti tegen Schotland. Daar staan ze helemaal klaar om af te trappen. Dat zal zometeen gebeuren. En om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Het weer nog, het is bewolkt vannacht. Minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zonnig straks. In de loop van de dag krijgen we dan wat meer wolken. Met mogelijk ook lichte regen, vooral in het noorden en noordoosten van ons land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK voetbal natuurlijk in de app van Sporza.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Studio Brussel, live.

0: 4 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn zaterdag zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het ministerie van Volksgezondheid in Libanon al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. In de Alpen zijn de afgelopen dagen 7 bergbeklimmers omgekomen. Vlakbij de Mont Blanc, op een wand van de Mont Maudit, zijn gisteren 2 klimmers dodelijk verongelukt. Nog geen 4 kilometer zuidoostelijker hebben reddingswerkers het lichaam van een dodelijk verongelukte bergbeklimmer gevonden op een gletsjer. En ook op de Matterhorn in Zwitserland kwam een klimmer om gisteren. Vrijdag al stierven 3 andere klimmers in de Italiaanse Alpen toen ze honderden meters naar beneden vielen. Op het WK voetbal speelt Haiti tegen Schotland nu. Bij de rust staat het 0-1 voor Schotland. Een goal van John McGinn. En de topmatch vannacht was toch Brazilië-Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
1: Het was de eerste echte topaffiche op dit WK. En dat kon je vooral voor de rust merken. Veel intensiteit en snelheid, goed voetbal en 2 prachtige doelpunten. Saibari eerst, net voor de drinkpauze voor Marokko en na het oponthoud. De gelijkmaker van Vinicius Junior voor Brazilië, zeker even mooi. Marokko met de bekende namen El Canous en Talbi domineerde grotendeels de eerste periode. Na de rust hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Er viel ook veel minder te beleven. Brazilië, met ex-clubspits Thiago in de basis en zonder Neymar, dreigde nog wel een paar keer en Marokko 1 keer helemaal op het einde. Maar het bleef dus 1-1 en dat is een correcte uitslag.
0: En wie niet genoeg van het voetbal kan krijgen, om 6 uur deze ochtend is er ook nog Australië tegen Turkije. Vannacht is het bewolkt, minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken. En mogelijk ook lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Temperaturen gaan niet hoger dan 20 graden vandaag. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.
2: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Het is 5:00. Een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 5 mensen om het leven gekomen. Bij een aanval in de buurt van de stad Jezine werd de lokale burgemeester gedood. Nog 4 andere mensen kwamen om bij aanvallen op een aantal dorpen in het zuiden. Sinds de oorlog tussen Israël en de door Iran gesteunde militie Hezbollah in begin maart weer begon, hebben Israëlische aanvallen volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid al het leven gekost aan meer dan 3.750 mensen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon blijft Israël wel aanvallen uitvoeren op doelwitten die volgens Israël aan Hezbollah gelinkt zijn. Intussen blijft het onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Arachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Maar de betogers eisen zijn ontslag daarom. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om dat akkoord vandaag te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. Op de WK voetbal heeft Schotland bijna gewonnen van Haiti. Het is op dit moment 0-1 en de scheidsrechter die gaat zo dadelijk afluiten. Ze zitten in de blessuretijd, 7 minuten over tijd, terwijl er eigenlijk 6 minuten blessuretijd bij zou komen. Dus er wordt nog wel heel even gespeeld, maar het is dus 0-1 op dit moment. De voorlopig enige goal werd in de eerste helft gescoord door John McGinn voor Schotland. De topmatch vannacht was Brazilië tegen Marokko. Ze speelden 1-1 gelijk. Marokko kwam verdiend op voorsprong na een goal van Saibari vlak voor de eerste drankpauze. Brazilië kon snel gelijk komen na de drankpauze via een knal van Vinicius Junior. In de tweede helft kon geen van de twee ploegen nog het verschil maken. Over een uurtje is er Australië tegen Turkije. De komende uren mogelijk nog wat bewolking, minima rond 14 graden. De dag zelf begint zonnig, met in de loop van de dag wat meer wolken en mogelijk ook wat lichte regen in het noorden en noordoosten van het land. Maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle sportnieuws natuurlijk in de app van Sporta.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Voordeel bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: De Volkswagen Gol Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
2: Volkswagen.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. Het Iraanse persagentschap Fars heeft een video verspreid van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Omdat die gezegd had dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. Volgens de Amerikaanse president Trump is dat wel nog altijd de bedoeling. Intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit is daarbij Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft de leider van zijn rechtsnationalistische Fidesz-partij. Orbán verloor in april de parlementsverkiezingen van oppositieleider Madjar, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Zijn mandaat wordt nu met 1 jaar verlengd. Orbán was 16 jaar lang premier in Hongarije. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na extra time. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Coach Roel Moors.
2: Het is enorm deugdtoend. 2 zeer sterke ploegen. Ik vind dat we veel respect moeten hebben voor Oostende. Maar ik vond ons ook vandaag beter. We hebben het ons eigen heel moeilijk gemaakt. We hebben ze te gemakkelijk laten terugkomen. Ze hebben veel kwaliteit. Maar dit is schitterend. Voor de club, voor iedereen, voor de mensen, voor onze fans.
1: Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. En ze hebben nu een onoverbrugbare 4-1 voorsprong in de playoffs. De Knicks mogen zich dus voor de eerste keer in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. En op het WK voetbal heeft Schotland met 0-1 gewonnen van Haiti. Het enige doelpunt viel in de eerste helft. Eerder vannacht speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Het was de eerste topwedstrijd van dit WK. Eerder geraakte Zwitserland niet voorbij Qatar gisteravond. Ook daar werd het 1-1. En op dit ogenblik spelen Australië en Turkije hun eerste wedstrijd. De stand daar is nog 0-0. Het weer. Het wordt vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonniger. Maxima rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen. En al iets warmer tot 21 graden. Dinsdag gaan we naar 26 graden. Al kan er dan voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Coachella, this is crazy.

Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
1: Volkswagen. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
7: Life is music.
8: Life is music.
7: Studio Brussel.
9: Het is 7:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Vlaanderen zijn vorig jaar meer dan 1500 situaties gemeld van mishandeling of slechte behandeling van ouderen. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld, zegt Lili de Klerk van het Vlaams Ondersteuningscentrum Floco.
10: Dan gaat het over het kleineren van een ouderen, maar ook dreigen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer langskomen als je blijft zagen tegen mij. Het betuttelen van ouderen valt daar ook onder. En ouderen geven zelf ook aan dat dat wel een van de vormen is waar dat ze het meest last van hebben. Bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, waarbij dat er met verkleinwoordjes wordt gesproken, dat ze niet meer goed serieus genomen worden.
9: Er zijn ook meldingen over financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing. Wie met vragen zit over mishandeling kan altijd anoniem en gratis terecht op de hulplijn 1712. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran snel ondertekend gaat worden. De Amerikaanse president Trump blijft erbij dat dat vandaag op zijn 80ste verjaardag zal gebeuren. Maar vanuit Iran komen tegenstrijdige berichten. De revolutionaire garde ontkent dat er plannen zijn om het akkoord vandaag te ondertekenen. En intussen blijft Israël aanvallen uitvoeren op het zuiden van Libanon. Het doelwit daarbij is Hezbollah, de militie die banden heeft met Iran. Daarbij zijn gisteren zeker 5 mensen omgekomen, onder wie ook een burgemeester. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Libanon en Israël, maar de afgelopen maanden zijn volgens Libanon al meer dan 3.750 mensen omgekomen. Sport op het WK voetbal spelen op dit ogenblik Australië en Turkije tegen elkaar. Bij de rust is het 1-0 voor Australië. Vannacht won Schotland met 0-1 van Haiti en speelden Brazilië en Marokko 1-1 gelijk. Gisteravond was Zwitserland niet voorbij Qatar geraakt, ook daar werd het 1-1. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerpen het na verlengingen met 89-84. Deze titel betekent heel veel voor Antwerp, zegt speler Elias Lassisi.
11: Het betekent alles voor ons. Na zo lang zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs. En dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben. En ik ben heel trots op alle jongens.
9: Oostende is voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. En in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie, zijn het de New York Knicks die kampioen geworden zijn. Zij wonnen de 5e finale wedstrijd tegen de San Antonio Spurs met 90-94. De Knicks mogen zich voor het eerst in 53 jaar nog eens NBA-kampioen noemen. Het is de 3e titel in de geschiedenis van de club. Het weer vrij zonnig, al neemt de bewolking wel toe in de loop van de dag, behalve aan zee. Daar blijft het zonniger, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen vanaf het westen tot 21 graden. Dinsdag halen we 26 graden, maar dan kan er voor de middag wel wat regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Joris staat op.
13: Joris Hessels.
12: Goedemorgen, deze zondag gaat bijzonder worden om heel veel redenen. En één ervan is dat jij goede muziek gaat krijgen op de radio. Let's go!
14: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: We zijn goed begonnen als je het aan mij vraagt. Justice en Simeon met We Are Your Friends. Goedemorgen, fijn dat je mee opstaat op deze 14e juni. Ik hoop dat je goed geslapen hebt en als dat niet zo is, als er een humeur zich meester maakt van je gemoed, dan sta ik tot je dienst. Ik wil vooral dat we samen een pracht van een playlist kunnen maken. Dus als je met iets zit en je wil iets horen, laat het mij eens weten en ik regel dat. Samen gaan we de zondag te lijf, een ochtend die begint met Dua Lipa, dat wordt geregeld nu en wel nu. Wel, voilà, dit is Houdini. Welkom.
1: Joris staat op.

0: tijdloze classic. Deze van The Cure en Boys Don't Cry. En het doet mij plezier dat er al heel veel mensen wakker zijn. Dat er ook heel veel mensen sturen. Dus Wim, Rutger, Frank, Bart, ik zie jullie, ik hoor jullie. En een bijzonder goeiemorgen voor jullie. En ook een goeiemorgen voor Benjamin uit Mechelen. Want die had een heel speciaal verzoek. Dat hij graag wou horen op de radio. Iets dat zijn dag helemaal kan kleuren. En een zondag ja, kan doen openbarsten zoals nooit tevoren. Ik zal het tempo zelf laten zeggen.
1: Hey, dag Joris, dit is mijn Benjamin. Vorige week zat ik met ons mama in de auto en liet ik voor de eerste keer Used You Say horen. En ons mama was helemaal verliefd door een of andere reden op dat nummer. En daarom, omdat het haar verjaardag is vandaag, wil ik graag het nummer nog eens opzetten, speciaal voor haar. Dus zou ik graag Used met You Say horen. Dankjewel.
2: Brussel. Mijn naam is Used en je luistert naar Studio Brussel.
3: Live.
4: Live is music.
2: Live is music.

0: heb je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij?
1: Merel en Vol. Ah, zeg, ik heb een vraagje. Een vraagje voor jullie allemaal. Jullie die aan het luisteren zijn. Wat mag ik spelen? Dat is de vraag. Om samen nu eens echt de playlist van je leven samen te stellen op deze zondagochtend 14 juni. Dus ik heb wel nog wat suggesties nodig. Stuur ze via de app. Dankjewel.
2: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: hoor je eerst op Studio Brussel.
1: En de jongens van Black Box Revelation zijn terug. En hoe? Met een nieuwe single die naar een nieuw album roept. Maar daar moeten we dus nog even op wachten. Maar je kan intussen tijd gewoon naar Rock Herk gaan, bijvoorbeeld op 16 juli. Want daar komen ze spelen en daar kan je gewoon deze hotshot volop mee kwelen. Veel plezier ermee. Dit is Stronger.
0: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Daarom is dit deze week...

0: Talks Revelation. Stronger.
1: Hey, we zijn Jan en Dries. Van Blackbox Revelation bij Studio Brussel.

0: dat was lang geleden. We hebben hem gehoord met The Thrill of It All.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
0: Hey, en zo'n zondag is natuurlijk heel leuk, omdat je dan verschillende dingen kan doen die je in de week misschien minder kan doen. En ja, Amber is zo iemand die iets aan het doen is wat ze in de week niet zo snel gaat doen. Goedemorgen, Amber.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met jou op deze vroege zondagochtend?
2: Goed, goed. Beetje moe, maar voor de rest alles in orde.
0: Beetje moe. Hoe komt dat, Amber, dat je een beetje moe bent?
2: Ja, ik ben met mijn vrienden op weekend.
0: Oké.
2: Okay. En dan moet ik echt ook nog niet slapen, natuurlijk.
0: Hè. Nee, natuurlijk niet. Ik hoor Waaslandse klanken, klopt dat?
2: Ja, dat klopt zeker.
0: Ah, dat is goed. It takes one to know one. Ik kom zelf van dat gebied in Vlaanderen, dus ik herkende de tongval meteen. Maar daar gaat het niet over gaan, want jij bent nu met vrienden. Wat ben je aan het doen en vooral waar?
2: We zijn op weekend in Gerardsbergen.
0: Oké. Okay. En dat heeft een speciale reden dat jullie op weekend zijn?
2: Ja, elk jaar zijn we met de vriendengroep op weekend.
0: Oké.
2: Okay. Naar verschillende kanten van België.
0: En dat is een vriendengroep die elkaar al heel lang kent?
2: Ja, we kennen elkaar toch al wat jaren.
0: Ja, en van waar? Van school, van de jeugdbeweging?
2: Nee, we hebben allemaal samen in de jeugdraad gezeten. In Beveren.
0: Ja.
2: Wij zijn er totaal al druk uit. Maar omdat wij er allemaal uit zijn... Ja, gebleven we hier op weekend gaan met de oud-jeugdraad.
0: Geëngageerde jongeren die uitgegroeid zijn tot prachtige volwassenen. Mag ik dat zo benoemen?
2: Zeker wel.
0: Amber, heb je een kater?
2: Dank je.
0: Oké, goed. Maar dan ga ik jou een rustig muziekje cadeau doen. Jij wel zelf. Je had het zelf een beetje opengeladen. Als het maar van Bazaar is. Klopt dat?
2: Klopt,
0: zeker. Oké, grote fan van Bazaar?
2: Ja, toch wel. Toch okay. Wel.
0: Meer dan terecht. Het is onze nationale trots. Heb je ze al live gezien?
2: Ja, ik heb ze al live gezien.
0: Oké. Okay. En ze zijn ook bij ons geweest met een exclusieve showcase nog niet zo lang geleden. Als je daar nog niets van gehoord of gezien hebt, kan je zeker eens naar VRT Max gaan. Want dat was een uitmuntend concert. Daar was ik met veel plezier getuige van.
2: Ja, daar had ik ook graag zelf bij geweest.
0: Ja, maar ik zou zeggen, zeg nooit nooit. Misschien komen ze nog wel terug. En ze hebben ook al heel veel concerten aangekondigd voor de Roma. Die zijn nagenoeg allemaal uitverkocht. Er is nog plaats voor eentje, als ik me niet vergis. Eind juni in de Roma, daar moet je bij zijn. Want dat gaat fantastisch zijn.
2: Oké,
0: en als je geen kaarten hebt voor de Roma, kan je misschien op 23 augustus naar Pukkelpop. Want dan spelen ze daar op de mainstage.
2: Ja, daar gaan we ze zien.
0: Ah, voilà, kijk, Amber. En zo komt het toch nog allemaal goed. Ik wens jullie heel veel plezier daar op weekend. En ik geef jou een nacht in Amsterdam. Niet letterlijk, maar gewoon figuurlijk. Is dat goed?
2: Ja, dat gaat weer.
0: Dikke merci. Veel plezier.

0: Fleetwood Mac en Don't Stop. En niet stoppen met suggesties door te sturen via de app, want ik heb ze nodig. Oh, dankjewel daarvoor.
1: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
2: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Hallo, het is Angèle. Ik zing Bruxelles, je t'aime, maar ik bedoel natuurlijk...

0: Angèle met haar liefdesbetuiging voor Brussel. En er staat weer een gloednieuwe pianotape te blinken. Er zijn al heel veel nationale en internationale artiesten achter onze piano gekropen. Denk maar aan Selassie, Alice May, Deus, Young Yellow, Dikke, Matt Berninger, Dressed Like Boys, Bazaar. En zo kan ik nog heel even doorgaan. En je kan ook al die pianotapes nog herbekijken via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Maar nu moet je heel goed luisteren, want de pianotape van deze week is een heel speciaal pianotapeje. Het is geen pianotapeje, het is een pianotape van niet één, maar twee artiesten. Twee winnaars van de Nieuwe Lichting. Kaat van Stralen enerzijds en Kids with Buns anderzijds. Kaat van Stralen die won de Nieuwe Lichting vorig jaar en Kids with Buns die wonnen in het jaar 2021. Twee laureaten die de handen in elkaar hebben geslaan. En dat op onze paarse piano, dat gaat vonken geven. Luister maar.
1: Pianotapes.
2: Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Joris staat op.
0: Joris Hessels.
2: Ja, en ik mag weer reclame maken voor ons zondagse spelletje. Onze quiz over de afgelopen week, genaamd Haantje de Voorste. Het spel der spellen over dus de afgelopen week actualiteit. Als jij deze week het nieuws dus wat hebt gevolgd, dan maak je kans op de titel Haantje de Voorste. En dan win je een prijs, waar ik misschien straks iets over ga zeggen. Maar ik maak het dus extra spannend, want ik zorg natuurlijk voor een tegenstander. En die tegenstander, die is er elke week. En elke week mag zijn geluid maken. En nu dus ook, maak je bekend. Oké, dat is het eerste waar jij op komt, Mekeltje. Goedemorgen.
3: Dat moest een geel voorstellen, Joris.
2: Geel?
3: Ja.
2: Dat was precies een soort...
3: Mag ik nog eens proberen?
2: Ja, tuurlijk. Doe maar. Heb je goed geslapen, Mekeltje? Maar ik ken het antwoord al, denk ik.
3: Ja, ik heb heel goed geslapen. Ja? Als een roosje.
2: Oh,
3: ja.
2: Ja. Goed.
3: Jij ook?
2: Nee. Ik heb altijd... van de spanning kan ik eigenlijk niet zoveel slapen tussen zaterdag en zondag.
3: Ja.
2: Dus de nacht van zaterdag op zondag is altijd een beetje moeilijk. Ik weet dat ik vroeg op moet.
3: Mm-hmm.
2: En dan ben ik altijd een beetje bang dat ik mij ga overslapen.
3: Ah ja.
2: Ja, voilà. Maar goed, ik heb me niet overslapen, want ik ben hier. En jij ook niet. Jij bent hier elke week. Hè?
3: Ja.
2: Wat doe je hier juist voor de luisteraar die nu net komt piepen?
3: Ja, wat doe ik hier juist? Ik ben eigenlijk de slaaf van Joris Hessels. Dat wil ik even benadrukken.
2: Mm-hmm.
3: Ik moet dan koffie gaan halen voor meneer.
2: Dat doe je eigenlijk niet zo vaak. Hè?
3: Ja.
2: Heb je vandaag dus bijvoorbeeld ook nog niet gedaan.
3: Ja, maar ik...
2: Koffie moeten gaan halen.
3: Ik zal nu gaan, hè, na ons parleren.
2: En dat zeg je altijd.
3: Ja.
2: Dan zeg je, ik ga wachten tot de gast er is. Hè, want anders moet ik twee keer lopen.
3: Ja, over de gast gesproken. Ik moet ook de gast ontvangen. Dat doe ik ook. En ik hang de luisteraars klaar die een leuk plaatje aanvragen.
2: Ik kan je al iets vertellen over de gast van vandaag? Of wou je dat liever top secret?
3: Nee, ik kan al een tip geven. Het is een journaliste.
2: Oké.
3: Van de VRT.
2: Okay.
3: En haar naam begint met een F.
2: Voilà. Wauw, oké. Ik weet het al, denk ik.
3: Ja. Niks zeggen, hè?
2: Nee, ik kan niks zeggen. Maar dat is voor straks, dat is voor 9 uur. Nu gaan we oproepen om te spelen. Hè. We gaan een spelletje spelen, Haantje de Voorste. We gaan het hebben over de actualiteit. Er gaat natuurlijk veel over het WK in te vinden zijn in die quiz. Ik zal straks wat vragen stellen. Morgen spelen de Rode Duivels. Mekeltje, ben jij een voetballiefhebber?
3: Nee, eigenlijk niet. Het WK volg ik wel.
2: Oké.
3: Okay, dat is het enige van voetbal dat
2: dus
3: ik volg.
2: Dus je hebt al wel wat koorts richting die eerste wedstrijd.
3: Ja.
2: Eerste vraag zou kunnen zijn, tegen wie spelen de Rode Duivels morgen?
3: Egypte.
2: Yeah. Goed antwoord, maar de quiz is nog niet bezig.
3: Ah.
2: Maar wil je meedoen met de quiz? Wil je deze Mekeltje een poepje laten ruiken, partij geven, zeg maar? Dan wat kan je dan doen, Mekeltje?
3: Dan moeten ze het woord haantje sturen in de app van Studio Brussel.
2: Het woord haantje?
3: Ja.
2: Dus H-A-A-N-T-J-E.
3: Ja,
2: maar je kan het jezelf ook makkelijker maken.
3: Inderdaad, een emoji van een haantje mag ook.
2: Ook welkom.
3: Misschien iets meer zoekwerk, maar...
2: Nee, maar als ik dat zo zie in de app van Studio Brussel, dan zijn er veel mensen die snel die emoji gevonden hebben.
3: Okay.
2: Emoji, dat zeg je toch nog, hè?
3: Ja, emoji.
2: Oké, goed.
3: Ja.
2: Dus gewoon haantje sturen in de app en dan maak je kans op een prachtige prijs. Daar hebben we het nog niet over gehad.
3: Nee.
2: Wat kan je winnen als je deze quiz wint?
3: Echt waar, dat is een eierdopje.
2: Ja.
3: Beste luisteraar, een eierdopje met het hoofd van Joris Hessels op. Als je daar een eitje in steekt, dan lijkt Joris kaal.
2: Ja, en het zijn de laatste van het seizoen, dus de exclusiviteit kan niet hoger zijn dan nu op dit moment. Op 14 juli kan je dus een haantje de voorste worden en die prijs tot jouw bezit rekenen. Maar daar moet je dus nu haantje voor sturen in de app. Doe het nu.
4: Hi, this is Ray and you're listening to
0: Studio Brussel.
4: Studio Brussel. Life is music.
5: Life is music.

0: Joris staat op. Haantje de voorste.
1: Klik, klik, symfonie van Ray. En ze heeft hulp gekregen van Hans Zimmer. Ben je fan van Ray?
2: Oh, grote fan. Ja. Ik heb haar live gezien, hè. Nog niet heel lang geleden.
1: Niemand.
2: Jawel, in de Afasdoom.
1: Ja, ja,
2: en
1: ja.
2: Jij was daar niet.
1: Nee, ik was daar niet. Maar zijn er al haantjes binnengekomen in de app?
2: Ja, toch al wel wat emojis, maar dat mogen er meer zijn.
1: Oké, doe nog eens een haantje.
2: Kukkelukhoe!
1: Uw haantje in de app, doe het nu.
0: Joris staat op.
3: Studio Brussel.
4: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
5: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
4: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
5: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
4: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
5: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
4: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
6: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken?
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Komt er vandaag een vredesakkoord of niet? Het is nog steeds niet duidelijk of de VS en Iran vandaag een vredesakkoord zullen tekenen. De Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd dat dat vandaag zou zijn. En ook bemiddelaar Pakistan zegt dat. Maar in Iran zeggen ze dan weer iets anders. De minister van Buitenlandse Zaken daar meldde eerder deze week dat ze dicht bij een akkoord zijn. Maar gisteren zei zijn woordvoerder dat het dan toch niet voor vandaag zou zijn. In Vlaanderen werden vorig jaar meer dan 1500 situaties van mishandeling of slechte behandeling van ouderen gemeld. Een kwart van die meldingen gaat over psychisch geweld, zegt het Vlaamse ondersteuningscentrum Vloco.
13: Dan gaat het over het kleineren van een ouderen, maar ook dreigen. Bijvoorbeeld, ik ga niet meer langskomen als je blijft zagen tegen mij. Het betuttelen van ouderen valt daar ook onder. En ouderen geven zelf ook aan dat dat wel een van de vormen is waar dat ze het meest last van hebben. Bijvoorbeeld ook in woonzorgcentra, waarbij dat er met verkleinwoordjes wordt gesproken, dat ze niet meer hoe serieus genomen worden.
12: Er zijn ook meldingen over financieel misbruik, fysieke mishandeling en verwaarlozing. Wie zelf met vragen zit over mishandeling, kan altijd anoniem en gratis terecht bij hulplijn 1712. Op het WK voetbal heeft Australië zo net verrassend gewonnen van Turkije. Het werd 2-0. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. Eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijk spel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Het werd 0-1 tegen Haiti. En zo staan de Schotten bovenaan hun poelen. En in het Belgisch basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar kampioen geworden. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende... haalde Antwerp het na verlengingen. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. De titel is verdiend, zegt Antwerp-speler Elias Lassizi.
14: We denken alles voor ons. Na zo'n lang zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de playoffs. En dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische playoff finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben. En ik ben heel trots op alle jongens.
12: En Oostende is zo voor het eerst in 15 jaar geen kampioen. Het wordt een zonnige dag vandaag. Wel meer bewolking in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonnig tot de 18 graden vandaag. Morgen opklaringen en iets warmer tot 21 graden. En dinsdag krijgen we 26 graden.
1: Joris staat op.
0: Joris Hessels.
1: Een bijzonder goedemorgen op deze 14 juni. Kom erbij en wees getuige van een nieuw Haantje de Voorste. Maar eerst de Van Jets. Welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: nog altijd goed, die Van Jets en The Future. En nu maak ik plaats voor iets heel belangrijks.
1: Joris staat op. Haantje de Voorste.
0: Ja, we gaan weer spelen. En Haantje de Voorste zal en moet verkozen worden ook vandaag. We gaan een quizje spelen om dat te bepalen. Ik stel de vragen en die gaan allemaal over afgelopen week. En die worden dus beantwoord, liefst goed, door Mekeltje. Dagse Mekeltje.
2: Hallo, hallo, ja.
0: Hoe gaat het?
2: Goed, een beetje gezonde stress.
0: Hoe komt het? Want je hebt vorige week alweer verloren.
2: Ja, wrijf het er maar in. Ja. Ja, ik lees normaal wel elke dag de krant. Dat heb ik deze week iets minder kunnen doen, omdat ik zo'n drukke week had.
0: Ja.
2: Dus ik ga het op mij af laten komen.
0: Oké.
2: Ja.
0: Maar dat is goed. Dat is heel goed. Zeg, gaan we een weddenschap doen als je niet wint?
2: Oei. En wat is die weddenschap?
0: Wel, als je niet wint bijvoorbeeld vandaag, dan moet jij ervoor zorgen dat Prins Laurent te gast is nog voor de zomer.
2: Prins Laurent,
0: monseigneur Laurent, van Saxen-Coburg.
2: Sorry, maar onze van alle BV's die moeilijk te fixen zijn, geef je mij nu toch de moeilijkste, hoor.
0: Maar goed, er moet wel iets tegenover staan natuurlijk. Hè. Je bent mij hier al jaren lastig aan het vallen. Jij wint twee keer op de 38. Daar moet wel iets tegenover staan, toch?
2: Ja, oké.
0: Dus, goed, ja. Ik zet daar wel iets tegenover, want als je wint, bijvoorbeeld vandaag, dan mag jij kiezen waar we gaan eten. Goed?
2: Oké. Ja, dat is goed. Ja.
0: Nee,
2: ja.
0: Het zou blij zijn, hè?
2: Ja, maar wanneer gaan wij eten?
0: Dat moeten we dan beslissen.
2: Ah, ja.
0: En jij mag dan beslissen waar.
2: Oké, gaan wij op date dan eigenlijk?
0: Het is gemakkelijk.
2: Nee.
0: Het is precies niet gemakkelijk.
2: De lunchgarden dan, graag.
0: Meen je dat nu?
2: Ja, maar echt.
0: Van alle plekken waar jij kunt gaan eten, gaat het daar gaan eten.
2: Ja, ja.
0: Geen probleem, dat is voor mij alleen maar goed. Maar goed, het zal niet gemakkelijk worden, hè, voor jou, want je neemt het op tegen Michiel. Goedemorgen, Michiel.
3: Hey, goedemorgen.
0: Ben je fris en wakker om Haantje de Voorste te zijn?
3: Ja, zeker wel. Dat moet wel lukken, denk ik.
0: Oké. Zeg, en ik heb mij laten vertellen, beste Michiel, dat jij een extra argument hebt om het heel goed te doen, want er is een jarige bij jou thuis.
3: Ja, klopt. Ja. Mijn jongste zoon, Paul, die wordt 2 jaar vandaag.
0: Amai, Paul is een goede naam en die wordt 2 jaar. Hiep, hiep, hiep, hoera voor Paul. En misschien kan de papa wel een extra cadeautje winnen. Zou je blij zijn als je die prijs wint? Weet je wat je kan winnen trouwens?
3: Ik had er iets van gehoord, ja.
0: Ja, een eierdopje met mijn hoofd erop. Zou je daar blij mee zijn?
3: Ja, dat is een dromen die gaat komen.
0: Ik geloof het graag. Zeer goed, je hebt de actualiteit een beetje gevolgd.
3: Een poging, ja.
0: Oké. Zeer goed. Dan gaan we er straks aan beginnen. Maar ik ga eerst nog eens laten weten hoe het net in elkaar zit. Hè. Ik leg het even uit. Ik start met vragen stellen straks als de klok begint te lopen. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk goed antwoordt. Want dan gaat de beurt naar de ander. In dit geval Mekeltje. En als jij niet aan de beurt bent als de haan kraait, beste Michiel, dan win jij die prachtige prijs. En dan krijg je voor een week de titel van Haantje de Voorste. Is dat duidelijk?
3: Ja, begrepen.
0: Zeker. Is dat duidelijk voor jou, Mekeltje? Eindelijk?
2: Ja.
0: Oké, we gaan eraan beginnen, hè. Oké, eerste vraag is voor jou, Michiel. Het WK voetbal is van start gegaan. Het vindt plaats in Mexico, Canada. En waar nog?
3: Verenigde Staten.
0: Goed antwoord. Over naar jou, Mekeltje. Wie presenteert samen met Matthias Koppes het mooie programma op VTM Heel Mijn Hart?
2: Ruud Beekmans.
0: Goed antwoord. Wist jij dat, Michiel?
3: Nee,
0: geen enkel probleem. Goed, dat is goed dat je die vraag niet gekregen hebt. Volgende vraag voor jou. De president van Amerika is jarig. Hoe heet hij?
3: Donald Trump.
0: Ja, goed antwoord. Over naar jou, Mekeltje. Het gaat goed vooruit. Hoe heet het nieuwe programma dat Jade Mintjes presenteert sinds gisteren op Play?
2: Oh, ik heb dat gelezen. Nee, het is weg.
0: Jade en de Belgen. Op Studio Brussel is er van maandag tot en met donderdag een nieuw talentenjacht. Met Fien Germijns. Hoe heet dat programma?
2: De Grote Prijs.
0: Ah nee, het is aan jou, sorry. Ja.
3: De Grote Prijs Fien Germijns.
0: Ja, goed. Lana Del Rey is jarig. Welke nationaliteit heeft ze? Michiel?
3: Amerikaan.
0: Ja, dat is een goed antwoord. We hebben een winnaar. Yay. Op de valreep, beste Michiel. Wat gaat er nu door je heen? Je bent niet alleen vader van een jarige zoon, Paul. En je bent nu ook Haantje de Voorste, net op de valreep. Heb je toch gehaald?
3: Ja, gigantisch veel emoties.
0: Hè. Ongelooflijk, ja. Dat kan ik me voorstellen, ja. Wat een vreugde, wat een jolijt. Wat ga je nog doen vandaag? De verjaardag vieren van Paul, kan ik me voorstellen?
3: Ja, verjaardagsfeestje, hè.
0: Ja, zeer goed. Komt er wat volk?
3: Ja, er komt wat familie in.
0: Ah, ik ben heel blij. Ik geef jou nog Supertramp cadeau met Give a Little Bit. Dat is een van mijn favoriete platen. Die geef ik gewoon gratis en voor niks bij die titel van Haantje de Voorste. En vooral bij dat eierdopje dat er dus aan zit te komen. Volgende week kan je uit dat dopje eieren eten zoals nooit tevoren.
2: Uit jouw hoofd.
0: Uit mijn hoofd. Ja. Klopt, helemaal. En je moet blijven luisteren naar deze show, want Prins Laurent die gaat misschien komen dankzij Ella Meekels hier aanwezig. Hey Michiel, fijne zondag nog, man.
3: Dank u wel.
0: Yo.
3: Salut.
0: Dada.
1: Joris staat op. Studio Brussel.

0: Kenya Grace en Strangers. Wil je graag iets in onze playlist pleuren? Wel, stuur maar wat je graag wil horen naar Blackwave.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
4: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
5: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
6: Voilà, ik klap en dan eet hem.
5: Kun je het zien?
4: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.nl.

Black Wave en Big Dreams. Ik heb goed nieuws, want om 9 uur mag ik hier weer een gast verwelkomen. En vandaag is niet anders. Het gaat hier over een vrouw die altijd op de afspraak verschijnt. Fatma Tasbinaar, die komt haar zondagse platen aan ons voorstellen. Blijf zeker luisteren dus. Al is het maar alleen maar voor deze Material Lover van Sienna Spyro bijvoorbeeld.

0: was nieuws lang geleden. Bigger Than Us en White Lies. Heel fijn dat jullie allemaal sturen wat jullie graag willen horen met boodschappen die jullie van het hart moeten. En ik heb heel veel fijne luisteraars. Luisteraars van velerlei pluimage, zeg maar. Ik heb iets oudere luisteraars, mensen met een iets hardere muzieksmaak. Maar ik heb dus ook jongere luisteraars.
1: Hallo Joris, wij zijn Lola en Pim. En wij zijn onderweg naar de zwemles van Pim. Wij vragen graag surfing van Soms aan, omdat wij van de kanten van Maalselen zijn. Maar ook gewoon omdat het een super tof liedje is. Dankjewel.
0: Oh, dat is echt heel graag gedaan. Je zou toch van steen moeten zijn om daar nee tegen te zeggen. Natuurlijk draai ik graag die platen van Sons en Surfing. En niet alleen omdat Sons ook van Maalselen zijn, de jongens dan toch, en Pim en Lola ook. Maar omdat ze zo verdomd schattig zijn en omdat die Surfing ook gewoon een hele goede plaat is. Voilà, bij deze.
2: Joris staat op.

fans van die XX. Islands was dit en die kijken ook massaal uit naar 3 juli, wanneer ze gewoon komen spelen daar op Rock Werchter. Maar dat is voor binnen iets minder dan een maand. En deze mevrouw die kan je ook overal te landen aan het werk zien. Alice May en Some Girl.

0: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
2: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivels match in een setting die je niet snel vergeet.
3: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com.

0: Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Studio Brussel. Life is music. Dit is Oscar en de Wolf en je luistert naar Studio Brussel.

0: toch altijd fijn dat hij erbij is, ook in de playlist Oscar and the Wolf en Warrior.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
2: Joris Hessels.
0: Zeg, ik heb heel veel leuke luisteraars en die bevinden zich soms op plekken waar ik jaloers op ben. En in dit geval klopt dat toch ook wel dat ik jaloers ben op Ilse. Ilse, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Ilse, waar bevindt jouw ongetwijfeld mooie lichaam zich nu?
3: Ja, daar moet ik al mee lachen. Ik ben momenteel in Zeeland. Ik zit op een zeilboot.
0: Ja.
3: We zijn voorlopig niet aan het zeilen, maar het is wel een lekker luie zondag.
0: Oké. Okay.
3: We zitten genieten van de goede lucht.
0: Ah, maar dat is fantastisch om te horen. En dat is iets wat jij vaker doet, Ilse? Gewoon het bootje nemen en gaan zeilen?
3: Ja, toch wel. Het is de passie van mijn man.
0: Ja.
3: En ik ben daar natuurlijk ook in gestukkeld. Maar ik ben heel blij dat ik daar ben ingestukkeld.
0: Ja.
3: Want ik doe het ook heel graag.
0: Oké, maar dat is fijn om te horen. Ik heb daar toch altijd bedenkingen bij. Want de moment dat ik op zee ga, word ik gewoon binnen de 10 minuten, als ik op open zee zit, zo misselijk als iets. En er is niets dat te vergelijken is met zeeziek zijn. Zelfs bevallen is daar niks tegen. Nee, dat is niet waar. Dat is een grap. Maar ik ben heel zeer. Ben jij nooit zeeziek, Ilse?
3: Oh, ik ben het ooit wel geweest. En dat is inderdaad niet prettig. Maar van het moment dat je aanlegt, is dat ook onmiddellijk weer weg.
0: Okay.
3: En gaat het leven gewoon door.
0: Maar jij hebt er gelukkig niet al te veel last van.
3: Nee, niet echt, nee. Plus, je kan ook wel medicatie nemen daarvoor.
0: Ja, maar zelfs bij mij lukt dat niet. Of werkt dat niet, die medicatie?
3: Ja? Dan heb je niet de juiste pilletjes.
0: Oké, we zullen een afspraak maken. Als we elkaar ooit eens live zien, dan geef jij mij de juiste medicatie. En dan ga ik mee die zeilboot op met jou en met jouw man. Is dat goed?
3: Gaan we doen. Oké,
0: zeer goed. Okay. Maar nu ben je dus gewoon rustig aan het dobberen in de haven van...
3: Breskens.
0: Dat is net over de grens, hè? Dat is Nederland al, hè?
3: Dat klopt.
0: Oké, maar je kan ons goed verstaan daar. Jij luistert ook naar de radio, waarvoor oprecht groot. Dank, lieve Ilse. Ik wil daar iets voor terug doen. Welk plaatje mag ik spelen dat jou gelukkig kan maken op deze zondagochtend?
3: Wel, ja. Ik dacht eigenlijk, het is een luie zondag, voor mij dan toch. En bij die luie zondag hoort die warme stem van James Blake.
0: Oh, ben je grote fan van James Blake?
3: Ja, toch wel. Ik ben dat zo wel geworden door de showcase van Studio Brussel. Met zijn live nummers, dat grijpt zo aan. En ik ben echt wel helemaal zot van het nummertje Trying Times.
0: Oké.
3: Dat grijpt zo naar het hart, grijpt naar de ziel. Alles eigenlijk.
0: Wow.
3: Dus ja, geef die maar even mee voor deze zondag.
0: Ja, maar heel goed. Dat doet mij veel plezier. Ilse, jij lijkt mij een melancholische ziel. Je houdt van zeilen en van de zee. En je houdt ook van de melancholie van James Blake. Dat maakt van jou een melancholisch mens. Klopt dat?
3: Mooie samenvatting, ja.
0: Zeg, was je erbij op de showcase van James Blake hier?
3: Nee, dan niet. Maar ik heb dat live nadien gehoord.
0: Ah, op VRT
3: Max. De radio herbeluisterd.
0: Fantastisch.
3: En vandaar.
0: Oh, heel goed.
3: Heel mooi.
0: Heel goed dat je de mensen daar nog eens aan herinnert. Dat je gewoon naar VRT Max kan gaan en nog eens kan genieten van hoe James Blake hier klonk op die exclusieve showcase. En ik ga hem nu draaien met Trying Times. Is dat goed?
3: Fantastisch.
0: Hey, veel zeilen op daar. Lang leven de melancholie, lang leven de zondag, lang leven Ilse. Salut, hè.
3: Tot.

Imagine Dragons en Thunder. Terwijl Fatma Taspinar in de studio komt binnenwandelen hier, geef ik je graag de sterren van het moment die je live kan zien op mijn verjaardag. En dat is 23 augustus, niks organiseren. Maar dan komt ze spelen op Pukkelpop, dus allen daarheen zou ik zeggen, dit is Violet Grohl en Buck in the

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
3: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
2: 2002? Ik was 1 jaar toen.
3: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
2: Oh, kom aan.
4: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie, ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Voilà.
5: Op sunweb.be.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
0: Sunrise Festival. Het laatste weekend van juni op de Leelse Bergen. Met onder andere Joost, Antoon, Eli Oaks, Phantasm, Amber Broos, Broederliefde en Kraantje Papi. Sunrise Festival. Tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
10: Life is music.
11: Life is music.
10: Studio Brussel.
12: Er wordt steeds minder bloed toegediend aan patiënten. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat komt omdat er een aantal nieuwe technieken zijn, zodat patiënten minder bloed verliezen tijdens die operaties. Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed kan je maar beperkt bewaren. Er is zelfs een kritiek tekort aan bloedgroep O-negatief en zeker in de zomer. Vincent Verbeke van het Rode Kruis, Vlaanderen, legt uit waarom.
13: We zien eigenlijk vanaf het begin van de zomervakantie dat mensen minder snel de weg naar een donorcentrum of een mobiele collecte vinden. Maar als je weet dat bloed 42 dagen houdbaar is, dan weet je dat eigenlijk midden augustus die bloedvoorraad begint te zakken. En dan inderdaad wordt het een kritische periode. Daarom dat wij nu al en in juli heel hard oproepen, en ook in augustus uiteraard, kom zeker bloed geven. En op die manier kunnen we zorgen voor een stabiele bloedvoorraad en zorgen uiteraard dat ziekenhuizen ook hun werk kunnen blijven doen.
12: In Zwitserland is er vandaag een referendum over of er een maximaal bevolkingsaantal moet komen. Het voorstel komt van de rechtse Zwitserse Volkspartij, de grootste van het land. Die partij wil het bevolkingsaantal beperken tot 10 miljoen inwoners door strenger te zijn op het vlak van migratie. Vanaf 9,5 miljoen inwoners zou de regering dan al maatregelen moeten nemen, zegt deze correspondente in Zwitserland.
14: Ze hebben dat een beetje gepresenteerd als een tweetrapsraket, want de Zwitserse regering zou ook al maatregelen moeten gaan nemen vanaf het moment dat 9,5 miljoen bereikt is. En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
12: Tegenstanders vinden dat het voorstel heel slecht zou zijn voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. En het is nog steeds niet duidelijk of de VS en Iran vandaag een vredesakkoord zullen tekenen. De Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren gezegd dat dat vandaag zou zijn. En ook bemiddelaar Pakistan zegt dat. Maar in Iran klinkt het dan weer helemaal anders. De minister van Buitenlandse Zaken daar meldde eerder deze week dat ze dicht bij een akkoord zijn. Maar gisteren zei zijn woordvoerder dat het toch niet voor vandaag zou zijn. Op het WK voetbal heeft Australië verrassend gewonnen van Turkije. Het werd 2-0. Australië komt zo samen met de VS aan de leiding in groep D. En eerder vannacht was er ook al een 1-1 gelijkspel tussen Brazilië en Marokko. In die groep kon Schotland wel winnen. Het werd 0-1 tegen Haiti. En zo staan de Schotten bovenaan hun poelen. Het wordt een zonnige dag vandaag, wel meer bewolking in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonnig tot 18 graden vandaag. Morgen opklaringen en iets warmer tot 21 graden. Dinsdag krijgen we 26 graden.
0: Sportzot.
11: Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
0: Brussel.
11: Joris staat op.
0: Joris Hessels.
15: Een bijzonder goedemorgen. Ik heb groot nieuws, want de actualiteit komt binnengewandeld in de vorm van een journaliste met muzieksmaak. Blijf maar luisteren, zou ik zeggen. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: song.
1: Asaf, Avidan en de Mojos, One Day. One Day kan je dus de artiesten die je net gespeeld hebt gewoon goed uitspreken.
2: Studio Brussel. Joris staat op.
3: Joris Hessels.
2: Goedemorgen, fijn dat je luistert op deze 14e van juni. En je hebt overschot van gelijk, want ik heb een hooggeëerde gast op bezoek. Ze staat op de payroll van VRT. Ze is een dagelijks gezegd liever op televisie. Vroeger als anker, nu nog altijd een beetje als anker. Maar ook op de juiste manier, op de afspraak. Een vrouw van vlees en bloed, temperamentvol als het kan, professioneel als het moet. Goedemorgen, Fatma Taspinar.
4: Wauw, amai, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Is het nog vroeg, Fatma?
4: Het is voor mij altijd vroeg.
2: Ja, ben je geen vroege vogel?
4: Nee, totaal niet. Nee, echt niet. Maar ja, als je een kindje krijgt.
2: Ja, die ochtenden zijn helemaal anders nu, hè?
4: Dat is echt noodgedwongen, hè? Dus,
2: Maar je ziet er behoorlijk patent uit voor een ochtend.
4: Dat is lief, maar je bent aan het overdrijven.
2: Nee, toch. Maar als je deze ochtend moet beoordelen, hoe is zij gestart voor jou?
4: Mistig, te vroeg, maar wel met veel goesting om hier te staan.
2: Ik ben heel blij dat je er bent. Fatma, we gaan muziek. We gaan het over muziek hebben. Is Fatma Taspinar een muziekliefhebber?
4: Oh, is iemand dat ooit niet? Ik weet het niet. Hè?
2: Ja, er zijn mensen die weinig hebben met muziek. Die muziek gewoon als achtergrond gebruiken. Of zoiets hebben van, ja, dat, we weten dat dat bestaat. Maar dat is geen onderdeel van het leven.
4: Onbegrijpelijk, hè, toch?
2: Ja, dat is wel, ja.
4: Ik vind muziek echt heel belangrijk. Ook als een soort van soundtrack onder periodes, onder van je leven.
2: Oké. Okay.
4: Dus, dankzij muziek kan je een gevoel oproepen dat er niet meer is. Je hebt dat met geuren ook.
2: Ja, ja.
4: Ja, met muziek is dat... Dat is onbeschrijfelijk.
2: De mensen, de luisteraars van Studio Brussel, kunnen nu tussen 9 en 10 een soort soundtrack beluisteren van bepaalde periodes van Fatma Taspinar? Of wat mogen luisteraars verwachten nu van deze playlist?
4: Ik keek daar eens naar toen ik mijn nummers had gekozen en ik dacht, wat altijd terugkwam was een soort van weemoed.
2: Oké.
4: Okay. Er zit altijd zo'n soort van deuntje onder, waarbij dat je een beetje wegdroomt, maar ook melancholie krijgt. Ja, dat viel mij dan op. Ik dacht, oei, moet ik er niks anders tussen zetten? Want ik ben niet in één genre gebleven.
2: Mm-hmm.
4: Maar doorgaans bijvoorbeeld ben ik een hele zware hip-hop fan.
2: Oké. Okay.
4: Maar het is muziek voor zondagochtend.
2: Ja.
4: En dan kom ik wel uit bij... liedjes met, gaat dat wel horen, iets waar altijd een beetje melancholie in doorklinkt.
2: Oké. Ja. Het volgende uur krijg je dus genoeg portie melancholie in de vorm van de keuze.

0: Hi was dit en Daggers. Fatma Taspinaar, heel blij dat je er bent en dat jij voor ons de platen kiest deze zondagochtend 14 juni. Zo'n ideale zondagochtend, hoe ziet dat eruit voor jou?
1: Slapen.
0: Ja.
1: Wakker worden, mij omdraaien. Slapen.
0: Nog wat slapen. Ja.
1: Kussen opschudden. Haar uit mijn gezicht doen. Verder slapen. Niet meer verder kunnen slapen, omdat Geert Raya bij mij komt liggen.
0: Ja.
1: Mama heeft nu wel genoeg geslapen.
0: Je hebt ze zelf al vernoemd, jouw dochter, het grootste geschenk uit jouw huidige leven. Die zorgt ervoor dat die ochtenden er helemaal anders gaan uitzien.
1: Ja, de eerste shift, om het zo te zeggen, hè, want zo is dat dan, is voor Geert altijd. Omdat hij, die wordt wakker om 6:30.
0: Ja.
1: Maar Geert zegt altijd, ik ben totaal geen ochtendmens, maar dat is wel heel erg. Hij is een avondmens die heel vroeg wakker wordt. Dus hij is echt mijn probleem van permanent slaaptekort.
0: Ja.
1: Dus hij doet dan, ze gaan abonneren, ze drinkt haar melk en dan bakt papa meestal... ik ga hem geen papa noemen.
0: Nee.
1: Bakt Geert.
0: Mooi om in het hoofd van Fatma Taspinaar te kunnen kijken.
1: Pak papa pannenkoeken. Ja. En mama ligt te slapen. Nee, die maakt van die haverpannenkoekjes met banaan.
0: Oké. Okay.
1: En dan kom ik naar beneden en dan discussieer ik met hem.
0: Ja.
1: Van, je hebt ze weer te veel te eten gegeven. En dan heeft hij echt zoiets van, weet je wat, sta jij dan maar op.
0: Ja.
1: Om 6:30.
0: En dat zal niet gebeuren.
1: Als jij beslissen.
0: Ja.
1: Nee, dan laat ik het toch liever gebeuren.
0: Ja. Voilà. Maar is bijvoorbeeld Admiral Freebie dan een artiest die je dan opzet zo 's ochtends als je wakker wordt? Want je hebt een plaat gekozen van hem, namelijk Rags and Run.
1: Daar roept zoiets op, iets onbestemd. Dat is het. En ik was in die periode, dus zat ik op kot. En ik zette dat eigenlijk elke avond voor het slapen gaan, zette ik dat zo in mijn discrecorder, of hoe heette dat vroeger?
0: Een cd-speler, Discman, hi-fi-keten. Ja.
1: Ja, zo'n mini-hi-fi-ketentje dat ik in de kruidvat had gekocht. En dan zette ik dat daar op. En dan begon dat. En dat was gewoon heel de nacht door. Was dat mijn... Ja, het tapijtje waarop ik...
0: De soundtrack.
1: Ja.
0: Oké, laat ons teruggaan naar het studentenleven van Fatma Taspinaar. En Rags and Run en Admiral Phoebe.
2: Joris staat op.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Hot To Go en Chapel Roan. En Hot To Go, dat brengt mij naadloos bij Fatma Taspinar.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
0: Fatma Taspinar, jij bent al een tijdje een van de vaste ankers van de afspraak. Mm-hmm. Jij presenteert dat om de zoveel tijd. Zit er een systeem in eigenlijk?
2: Er zat een systeem in, maar heel onduidelijk, denk ik, voor de kijkers. Mm-hmm. Ik heb tot ergens krokusvakantie 1 week op 3 gedaan, omdat de zorg voor mijn dochter eigenlijk niet te combineren viel. En dan na de krokusvakantie was het 2 weken, 2 weken.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Nu, vorige week was jouw laatste aflevering van De Afspraak te zien op VRT Canvas. En de allerlaatste woorden, die kwamen toen van jou, Fatma, en die klonken zo.
3: Voor mij was het een eer om met deze fantastische mensen samen te werken het voorbije seizoen. En het was vooral een eer ook om bij u thuis in de huiskamer te mogen komen. Ik neem voorlopig afscheid, geen zorgen, want dit was mijn laatste uitzending van dit seizoen. Maar heel graag tot snel. Dag.
0: Een applaus was op zijn plaats. Tijdelijk afscheid natuurlijk. Maar wie geen tijdelijk afscheid heeft genomen, is jouw collega Bart Scholz. De medepresentator van De Afspraak, die heeft laten weten dat hij stopt met het presenteren van De Afspraak na 11 jaar.
2: Ja.
0: Dat gaat een groot gemis zijn, kan ik mij voorstellen.
2: Absoluut, 11 jaar, dat is, die heeft daar iets neergezet, onwaarschijnlijk.
0: Ja.
2: Onnavolgbaar.
0: Weet je al wie hem gaat vervangen? En, of ik dat kan zijn?
2: Wel, bijvoorbeeld. Heb jij je opgegeven?
0: Nee, moet je je opgeven ergens?
2: Maar ja, de sollicitaties zijn volop.
0: Ah, het is mijn vacatures en zo.
2: Maar ja.
0: Ik heb die nergens niet staan. Oké, okay, dat is goed. Wat heb je nodig?
2: Jij niet in die WhatsApp-groep?
0: Nee, helaas, daar ben ik uitgezwierd waarschijnlijk. Hey, maar voor alle duidelijkheid, in september ben jij er gewoon terug op De Afspraak.
2: En, bij leven en welzijn.
0: Voilà, bij leven en welzijn, dat mag ik hopen. En deze zomer zien we jou ook gewoon als anker nog altijd het journaal presenteren. We gaan nog wat muziek draaien, want daarvoor zit hij hier. The War on Drugs. Daar gaan we nu naar luisteren. Red Eyes.
2: Ik heb ze ooit eens gezien op Pukkelpop. En dan vond ik dat wel heel teleurstellend.
0: Okay.
2: Omdat dat eigenlijk een soort van achtergrondtapijtje werd. Het is ook niet... Allee, ik bedoel, je krijgt daar een heel goed gevoel van.
0: Mm-hmm.
2: Maar het is nooit van... Moet ik dat zeggen? Ja, het hapt lekker weg zo, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: In de auto onderweg ergens naartoe. Dus ik vind dat wel een goede beschrijving.
0: Oké. Okay. Dus als je nu in de auto zit en je hebt zoiets van... Ah, welke plaats zou ik opzetten? Blijf vooral luisteren, want dit is volgens ons, Fatma en ikzelf, de ideale muziek om mee onderweg te zijn.

0: Stone met Monkey See, Monkey Do. Fatma Tasbinaar nog altijd hier bij mij op zondagochtend. Fatma, ben je nog graag?
1: Ik ben super graag hier bij jou.
0: Oké. Okay.
1: Echt waar.
0: Dat doet mij heel veel plezier. Ik ga dat geloof ik gewoon aannemen, hè?
1: Ja, je hebt een fijne energie.
0: Dat doet mij plezier. Je hebt daarnet al gezegd, of gealludeerd op de War on Drugs, die je live gezien hebt. Doe je dat vaak, zo live optredens of festivals?
1: Ik doe eigenlijk nooit live optredens.
0: Nee?
1: Nee, bijna nooit. Ik heb zoiets. Ik weet niet of dat raar is. Ik weet niet of dat mensen zich daarin gaan herkennen. Maar als ik naar een concert ga, als ik al naar een concert zou gaan, dan wil ik eigenlijk alleen maar gaan naar iets wat ik van voor naar achter kan meezingen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik ga niet zo ergens uren gewoon staan en een beetje. Hij doet een nieuw nummer. Ik denk, nee, geen nieuwe nummers. Nee, ik ben geen experiment. Ik ben geen experiment. Ik ga die nieuwe nummers niet op mij uitproberen. Ik ken ze niet. Ik weet niet of ik ze goed vind. Dus besteed uw tijd beter. Ja. Geef mij gewoon alles wat ik al ken.
0: Ja, en wat ik wil.
1: Wat ik wil.
0: Oké. Okay.
1: Dus vallen daaronder Bruno Mars.
0: Ja.
1: Stromae.
0: Ja.
1: Adele.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat zijn allemaal. Ja, je hoort het, hè, van dat zijn mensen wiens nummers. Ik ken er veel. Ik heb er minstens 10. En ze moeten niet beginnen met. This song is new.
0: Yeah.
1: I hope you like it. Nee.
0: B-sides, no.
1: Nee, echt niet.
0: We willen gewoon.
1: Ik wil gewoon commerciële shit. Ik wil gewoon. Ja.
0: Oké, okay, maar als het over commerciële shit zou ik hem niet noemen, want hij is een van de grootste sterren op dit moment. Hij heeft heel veel concerten gespeeld in Amsterdam en hij gaat er nog spelen in Londen. En ik heb tickets om te kijken op Wembley. Ja, we hebben het natuurlijk over Harry Styles en ik ga jou meenemen. ik heb al gezien dat hij alle hits
1: Wembley
0: speelt.
1: Wembley ook.
0: Ja, we hebben het over Harry Styles en daar wou je heel graag een nummer van horen.
1: Ja, en dan vooral. Een nummer van zijn nieuwe plaat.
0: Ja.
1: Omdat ik vind dat nu al, gewoon dat begin al, die. Dun dun dun, dat doet iets met mij.
0: En dan heb je het over, dat is de begintune.
1: Van American Girl.
0: Ja, ja. Klopt. Maar wat een beetje wat je een beetje tegenspreekt in hetgeen wat je net gezegd hebt. Want je wil eigenlijk de hits.
1: Mm-hmm.
0: Nu is dat eigenlijk de nieuwe plaat die veel mensen nog niet heel goed kennen. De echte Harry Styles fans wel. Maar eigenlijk als je Harry Styles live aan het werk wil zien, dan wil je As It Was, dan wil je Watermelon Sugar.
1: Ja.
0: Maar heb je hem ooit live gezien?
1: Wel, bijna.
0: Oké. Okay.
1: Dat had waar kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dus ik had tickets voor Werchter 2 jaar geleden.
0: Ja, klopt. Ja. Zijn Love Tour.
1: Zijn Love Tour. Maar wat is er dan gebeurd? Wacht, ik ging daar naartoe met Geert. Maar dan, last minute, heb ik dus. Eigenlijk zijn dochter, zijn oudste dochter, Niraya, die wou ook heel graag gaan. Luca, dus ik heb gezegd tegen Geert, ga jij maar met Luca.
0: Wauw.
1: Dus ik heb mezelf helemaal.
0: Je hebt je liefde voor Harry opzij gezet?
1: Echt, maar echt.
0: Ten voordele van de vader-dochterband.
1: Vader-dochterband, ja. Ik ben zo belangeloos. Ik ben zo altruïstisch. Het is niet te dragen.
0: Maar dit is jouw moment nu, Fatma Tasbinaar. Ik ga met veel plezier voor jou American Girls draaien van Harry Styles.
1: En je gaat me meenemen
0: naar Wembley. Voilà, op 23 juni, als je vrij bent. Ah, je moet ook niet werken, want de afspraak is gedaan.
1: Ja, maar ik heb wel al journaal. Ik heb volgende week al journaal.
0: Ja, maar ja, bon, als je niet wilt, moet het ook gewoon zeggen dan. Ja, okay. American Girls komt eraan, Harry Styles.
2: Joris staat op. Life is music.

0: heerlijke Harry Styles en American Girls. Gekozen door niemand minder dan Fatma Taspinaar, die hier nog altijd zo ravissant zit te wezen. En ze heeft nog platen gekozen, maar daarvoor moet je blijven luisteren. En Florence and the Machine die komt er ook aan.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: hoorde je. En je hoorde dus ook ergens daartussen Fatma Taspinaar. Zeg, Fatma, de afspraak zit erop. Ben je een danser?
1: Keihard.
0: Ja?
1: Echt, amai.
0: Ben je op de dansvloer aanwezig tijdens feestjes?
1: Maar ja, ben ik aanwezig? Ben ik de dansvloer? Ik bedoel, ja. Nee, het is wat ik super jammer vind, is dat als ik feestjes organiseer bij mij thuis, ik wil altijd dat het eindigt in gewoon spontaan gedans met elkaar. Ik vind dat echt, als je nu vraagt ontspanning, dat is echt gewoon dikke hit. En dan keiluid meezingen, dat je zo de stemmen een beetje vals mee hoort zingen.
0: Ja.
1: En dan keihard dansen, schuren, alles erop en eraan. Maar dat bestaat zo weinig, zo'n fuif.
0: Klopt, ja.
1: Kunnen we dat invoeren?
0: Er een beetje uit. Ja, wordt er eigenlijk veel gefeest op de nieuwsdienst, bijvoorbeeld? niet op de nieuwsdienst, maar bedoel met de nieuwsdienst.
1: Ja, er is jaarlijks een nieuwsfuif. Maar die laat nu best wel op zich wachten. Dus ik heb dat ook al zo dan trekken.
0: Ja, maar dat zou wel iets kunnen zijn waar zo de hits naar boven kunnen komen.
1: Ja.
0: Zo Ivan de Vader dan zo.
1: Ja, zeker.
0: Beste dansmove doen, bijvoorbeeld.
1: Ja, dansen.
0: Maar dans je dan ook op bijvoorbeeld Daft Punk en Instant Crush? Dat is de plaat die je graag wou horen?
1: Nee, dat vind ik moeilijk. Kun je daarop dansen?
0: Goh, ja, ik kan daar wel iets op doen. Dat lijkt op dansen, maar het is niet uitbundige dans.
1: Nee, ja.
0: Oké. Maar wat gaan we er dan wel op doen? Want je wou het heel graag laten horen.
1: Ja, en daar is eigenlijk niet echt een goede uitleg voor. Maar ik ben verliefd op dat nummer.
0: Ja.
1: Instant Crush.
0: Instant Crush.
1: Echt
0: een crush op Instant Crush. Daft Punk. Ze hebben ook een beetje hulp gekregen van de zanger van The Strokes. Julian Casablancas.
1: Ja.
0: Die zingt daar ook een beetje op.
1: Ja.
0: Of iets wat lijkt op zingen. Dat maakt dat nummer toch een beetje.
1: Dat maakt dat nummer helemaal. Ze hebben op die plaat ook samengewerkt met Pharrell Williams. Ja, waar ik ook een bepaalde periode stekenzot van was.
0: Snap ik.
1: Ja, het is, die plaat is ja, waanzinnig. En die hadden al zoveel goede platen. Dus. Maar dit is echt een uitzonderlijk nummer. Ja, topniveau, vind ik.
0: Oké, we gaan voor de crush van Fatma Taspinaar. We gaan naar Instant Crush van Daft Punk.
2: Joris staat op.

0: Ik was aan het denken, Fatma, je kan eigenlijk wel dansen op Instant Crush, maar het is zo'n beetje om 5 uur 's nachts, als iedereen eigenlijk al weg is en de TL's gaan aan, ze beginnen al zo met de veegborstel en je bent nog een van de enigen die daar staat. Het is dat nummer.
1: Ja.
0: Zo niet willen gaan slapen en de nacht en het gevoel willen bijhouden. Ja. Dat is Instant Crush voor mij. En dat lukt nu helemaal in voor jou.
1: Ik vind dat je dat prachtig invult, dus ik laat je graag het invullen. Het is inderdaad zo, het is tijd om afscheid te nemen. Jij weet het, iedereen weet het. De toiletdame weet het en toch gebeurt het niet, want je wil nog zo... inderdaad, echt wat jij zegt, dat gevoel vasthouden.
0: We gaan, we hebben het over afscheid nemen, maar we gaan ook echt effectief afscheid moeten nemen. Want het zit er bijna op. Wij hebben nog plaats voor 1 keuzeplaat van jou. En het is er wel een heel mooitje. Het is er 1 uit een debuutplaat van 1988, Tracy Chapman. Waarom wou je Fast Car horen?
1: Ik denk dat heel weinig uitleg behoeft.
0: Mm-hmm. Omdat het van zo'n uitzonderlijke schoonheid is en breekbaarheid?
1: Ja, en dus toch ook, hè, want ik weet niet of dat het je is opgevallen, al die nummers die ik kies zijn allemaal eerder aan de droevigere kant of zo,
0: maar
1: klinken nooit droevig.
0: Klopt.
1: Klinken ze van zo weemoedig een beetje.
0: Ja.
1: Dus, en dit is ultieme, als je zegt zo in de auto en een gevoel oproepen van ergens zonder tijd en ruimte in een universum terechtkomen.
0: Ja.
1: Dat is dit.
0: Oké. Heel mooi uitgelegd. Wat ga je nog doen vandaag, deze zondag?
1: Ik moet naar huis, want Geert wil gaan fietsen.
0: Oké.
1: De papa. En dan moet ik voor het kindje zorgen. Okay. Dus dat zal het zijn.
0: Dikke merci om tot hier te komen en samen met mij de zondag op gang te knallen. Fatma, heel snel tot in de wandelgangen van de VRT. Dit is speciaal voor jou, Tracy Chapman en Fast Car.
2: Joris staat op.

Festival. Van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus in Kortrijk. Met Powerwolf, Aelstorm, Saxon, Bodycount, Primus en 100 andere bands. Tickets en info, alcatraz.be. Alcatraz Festival, samen met Rock Tribune en Studio Brussel. De festivalzender.

0: En Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
4: Hou je van verhalen over muziek?
5: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
4: Of luister je gewoon liever naar pop?
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: De zotste vraag van vandaag.
8: Meer een vraag.
9: Doe maar, ja.
8: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
9: Ah, maar dat is het geheim van sportsotie.
8: Meer is een kenner.
9: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
8: My firm.
10: Sportsot.
8: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
11: Goedemorgen, uur of 10.
12: VRT Nieuws.
11: Zijn de Voort.
13: Er wordt steeds minder bloed toegediend aan patiënten. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat komt omdat er een aantal nieuwe technieken zijn, zodat patiënten minder bloed verliezen tijdens operaties. Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed kan je niet zo lang bewaren. Er is zelfs een groot tekort aan bloedgroep O-negatief. En er is ook nood aan bloedplasma, zegt het Rode Kruis.
14: Waar we zien dat de vraag naar bloed zelf eigenlijk zakt door de wetenschappelijke vooruitgang, is het diezelfde wetenschappelijke vooruitgang die eigenlijk zorgt dat de vraag naar plasma, dat is eigenlijk het gele bestanddeel in je bloed, de vloeistof in je bloed, dat die vraag net gigantisch stijgt met meer dan 6-10% per jaar. En dat komt omdat plasma gebruikt wordt om levensreddende geneesmiddelen te maken.
13: In Brussel, in Molenbeek, is gisteravond een schot gelost in de buurt van een café. Volgens de politie vielen er geen gewonden. De omstandigheden van de schietpartij worden nog onderzocht. In Zwitserland is er vandaag een referendum of er een maximaal bevolkingsaantal moet komen. Het voorstel komt van de rechtse Zwitserse Volkspartij, de grootste van het land. Die partij wil het bevolkingsaantal beperken tot 10 miljoen inwoners door strenger te zijn op het vlak van migratie. Vanaf 9,5 miljoen inwoners zou de regering dan al maatregelen moeten nemen, zegt deze correspondent in Zwitserland.
15: En wat er dan moet gebeuren in eerste instantie is, zegt de Zwitserse Volkspartij, dan moet gezinshereniging voor asielzoekers, dat mag dan niet meer. En als de 10 miljoen dan bereikt zijn, dat is dan een aantal jaren later, dan moeten ook de verdragen met de EU, die wij dus hebben, die moeten dan ook op de schop.
13: Tegenstanders vinden dat het voorstel heel slecht zou zijn voor de Zwitserse economie, omdat die voor een groot deel draait op migranten uit de Europese Unie. Morgenavond spelen onze Rode Duivels hun eerste groepsmatch. Om 9 uur Belgische tijd nemen de Duivels het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne zegt dat hij er klaar voor is na een seizoen vol blessureproblemen bij zijn club Napoli.
16: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
13: Het wordt een zonnige dag vandaag. Wel meer bewolking in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonnig tot de 18 graden vandaag. Morgen opklaringen en iets warmer tot 21 graden. Dinsdag krijgen we 26 graden.
0: Brussel.
17: De tijdloze.
0: Dave Peters.
11: Goedemorgen. Sinds woensdag gratis met de trein of met de bus nog meer sjaals breien. Want wie werkt er ongelooflijk 65? Ja.
17: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.
11: Ons Kim.

iemand zegt, je moet gewoon Gigantic van Pixies opzetten. Niet Cannonball, oké dan. And this I know, his teeth is white as snow. What a gas it was. Beveer ik hem deel. Ja, zo kan hij wel weer. Het is tijd voor Arno, ons aller Arno. Hij is ook een geweldige drummer, altijd live, hè? Hoor maar eens. Oh, dat zijn funky vibes op de zondag, ja. Het is jouw tijdloze trouwens. Een bijzonder goedemorgen, word maar lekker wakker.

komen er nog twee AB's aan voor Jack White. En ook, misschien heeft hij Pommelien Thijs wel ontmoet in de backstage. Wat een geweldige avond moet dat geweest zijn. Die is ook nog maar eens helemaal, ja, gewoon in het rood gegaan qua uitblinken dan toch. Wat een talent. Je hoort stemmig muziek hierbij. Dat wil zeggen, lieve vrienden, dat, ja, dat het ook voor veel mensen Vaderdag is. Voor sommigen wat minder, voor sommigen wat meer. Als je bijvoorbeeld nog in je bed ligt te stinken, je hoort dit door je wekkerradio, je bent een jaar of 18 of zo, 16, 22, 33, whatever, 45, 65, zeg maar. En je wil die man die jou heeft gemaakt of opgevoed even verwennen met een eitje bijvoorbeeld. Ga dan naar beneden, gooi er een fried egg in de pan. Als je niet wilt dat dat spettert, als je het met olijfolie zou doen en niet met boter, moet je gewoon wat zout doen in olie, dan gaat het niet spetteren. Dat is een tip. Wat kan je nog doen? Ah ja, oké, okay. Als je spiegeleieren maakt, ik mag dat thuis nooit maken als ik de snotbellen aanlaat. Je weet wel dat dat eiwit dat niet helemaal stolt. Dan moet je even wachten. En dan met je spatel kan je het van de dooier zo wegschuiven. Dan gaat het ook stollen en bakken. En dan krijg je geen gezaag van je huisgenoten, van je familie, nee, van je gezin. Dan krijg je liefde en warmte. En dan ben je helemaal klaar voor een Vaderdag. Song van de dag, gekozen door Maximize, Vonklief, man van de platen. Wat wil je straks horen? Dat mag je ook nu in de app gooien. Zet je nummer erbij. Knal me van mijn sokken. Wat heb je gekozen, Maximize, Vonklief? Ik ben zeer benieuwd, zeg. Zou dat iets van Georges Michel kunnen zijn? Vaderfiguur of zo? Ik zeg maar wat. Het zou zomaar kunnen.

0: Time. Een prima anti-vergrijzingsmuziek ook wel een beetje. Hè? George Michael en Father Figure. Wat hebben jullie gekozen? Dat komt eraan na Tupac.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar 4,50 euro voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Menno, where you at? Inglewood, where you at? Dat zal allemaal wel zijn. Meetjesland, where you at? Eeklo, where you at?
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Ja, Eeklo, where you at?
3: Goedemorgen, Dave.
0: Ja, het zal wel zijn. Ja, vaste klant in de show ondertussen een beetje. Ambrose Stalls.
3: Een beetje wel, hè.
0: Ja, het zal wel zijn, omdat jij erin slaagt. Ik heb een gevoelige snaar. Dat is zo gewoon. Dat wordt alleen maar erger met de jaren dat je in bubbels kruipt. In vacuums getrokken wordt van muziek met mineur, met emo erin. En dat je je voelt als een 16-jarige bakvis die verliefd is op zijn eerste band of zo. En dat, die nagel, daar klop je altijd op. Hoe doe je dat?
3: Ik denk dat we van dezelfde generatie zijn. Ik was toen, was ik toen 14 of 15, denk ik, ongeveer. Dus dat is inderdaad dat vacuüm, hè.
0: Dat is ongelooflijk, hè, want wat wil jij horen? Zeg het een keer.
3: Chemical van Dead Man Ray.
0: Ja, oké, nu horen heel veel mensen het in Tokio en in Eeklo ook wel een beetje donderen. Niet iedereen kent dat. Dus dan moeten we even mensen tot de aandacht roepen, beste Ambrose. Dus als jij familielid bent, of een neefje, of een verre achternicht of zo, van Daan Stuyven, van Rudy Trouvé, van Elko Blijweert, van Wouter van Bellen, van Karel de Bakker, zeg dan eens nu, want die staan misschien naast jou, of stuur die eens een berichtje dat Ambrose en Dave van de radio op hun blote knieën jou nonkel bedanken voor zoveel popgoud. Zullen we dat doen, Ambrose?
3: Ja, deal, doen we. Ja,
0: dat doen we. Dus bij een familie van de genoemde heren van stand, stuur dat eens nu en laat eens weten of ze terugreageren in de app. Het is Vaderdag, ben je vader?
3: Ik ben vader, klopt, van 3. 2 pubers en nog 1 jongen. En dan nog iemand, die tieners of die tieners.
0: Ja, geweldig. Vroeger, wij moesten dan knutselen in de klas, want dat was het vaderdag. En dan moesten wij, toen was dat nog echt zo'n asbak in klei of zo. En dan gaf je dat af en dan gaf je zo'n blik van je liefhebbende ouder. En die zei dan, amai, dat is heel schoon. Je kon toen nog geen context te lezen. Hoe zit het bij jou?
3: Het is heel gelijkaardig, maar ik geniet er toch van, want het zijn wel de laatste. Ja. Weet je, Mila is 10, nog een jaar, en dan is het ook gedaan. Of 2 jaar, dan is het ook gedaan. En dan is het gedaan met die cadeautjes. Dus
0: ja.
3: Het is een beetje aanvaarden, ondanks de knutselkunsten, maar wel met veel liefde. Want
0: ongelooflijk.
3: Het blijft niet, hè.
0: Nee, absoluut. Je moet daar echt in het moment, in het nu van genieten. Mensen doen dat, in het nu. Daar speelt het zich af.
3: Klopt.
0: Je kan van alles verzamelen in je tuin, virtueel, hoge stapel. Je denkt van, hoe later, 65, pensioen, dat dan doen. Nee, nu doen.
3: Nee, dat is waar.
0: Niet vergeten. Ja. Goed, dan gaan we naar die muziek. Voor mij is het moment, als ze dan beginnen zo aan, dan smelt ik. Wanneer smelt jij?
3: Als de versnelling erin komt, dan Chemical Nation, dat is dat. Als die versnellingnummer komt, dan is het. Okay. Dat is wat dat nummer goed maakt. Dat is die prijs uit dat nummerke.
0: We gaan er gewoon in jagen. Als je het nog niet kende, zet je aandacht even op scherp, want dit is echt een parel en je wordt er week van. Maar je kan er ook van genieten. En die familieleden mogen nog altijd sturen. Bedankt aan Bruce, tot binnenkort. Hè.
3: Yes, met veel plezier. Nee,
0: ciao.
2: De tijdloze. Studio Brussel.

Babushka van Kate Bush. Heel veel mensen genieten nog na van Dead Man Ray. Inge, zalige schijf. Naomi zit erbij. Dag Naomi. En ook Tim, die heeft het ontdekt en die gaat het gewoon in zijn lijst gooien. Kijk, daar ben ik altijd heel blij om. Dat we het samen ontdekken. Hamlet, Hail to the Thief. Wat is dat? Dat is een toneelstuk. Een beetje toch, komt naar de Barbarian in Londen met Tom York. Jawel, Tom York, die je kent van Radiohead. In de hoofdrol eigenlijk een beetje. Succesvol al gestart in Manchester. En Rolling Stone noemt het A Stunning Collision of Worlds. Als je de tickets voor kan bemachtigen, doen. Dit is nog eens Radiohead. 2 plus 2 equals 5.

0: Thom Yorke dus, een beetje in de rol van Shakespeare. Ga het maar eens kijken, zoek het even op. Zometeen Freddy en hij doet van KK.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.

0: nog een verzoekplaat nodig voor over een half uurtje eigenlijk. Als je nog inspiratie hebt of je wil iets opdragen aan iemand, moet dat een geweldige plaat zijn. Gooi dat eens in de app. Mag een beetje in de sfeer van tijdloze zijn natuurlijk. Hè. Dus kies maar, gooi het maar in de app en ik lees het wel. Ja.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Soms kan je albumreviews of concerten, dingen en zo lezen op Pitchfork. Dat is een heel belangrijk muzikaal platform, zeg maar. Om het maar eens een beetje oudbollig te determineren. Ah wel, onze Angèle heeft haar perfect album 10 out of 10 gekozen. En ze gaat het nu uitleggen. En ik vind het ook knap, Angèle, toch ook wel een beetje van de Franstalige kant, doet dat zo geweldig goed. Ze is niet alleen super getalenteerd. Ze is ook nog eens een polyglot. Die spreekt Engels, joh. Dat is gewoon bijna een native speaker of zo. Dus Angèle over haar perfect 10 out of 10, die ze zelf ook nog ooit gaan maken. Ik ben er zeker van. Hier is Angèle. Luister goed, hè.
3: My perfect 10 album is Back to Black van Amy Winehouse.

0: Er zijn ook altijd heel veel mensen die aan het lopen zijn op dit moment op de tijdloos. Dus door je oortjes, kom op, blijven gaan, niet opgeven. Hè. Je kan het. Even nog drinken. Kom. Ja. Vanavond, als ik jou tegenkom in de Roma, de eerste die tegen mij zegt, hier met die versnapering, of het zal uw beste dag niet zijn, die trakteer ik een goudgele pret.
1: Studio Brussel.
0: De tijdloze. Want deze heren spelen daar ten dans, Bob Mould en zijn bende Sugar. Je kan terugdenken aan Werchter bijvoorbeeld 1993 of nog zoveel andere dingen. Dit is gewoon ook weer popgoud. Hè? Hier gaan we.

0: daar zeker bij zijn. Vanavond in de Roma, Sugar, ik zie je op rij 17. Tot dan.
1: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
2: Pulter Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boeren jongen.
3: Ik ben de duivel. Ik herhaal. Boe, ik ben de duivel. Boe.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Kulder Zipke.
2: Meneer Flippenklipke.
1: En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
5: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
6: Dit is Studio Brussel.
0: Goedemorgen, uur of 11.
7: VRT Nieuws.
0: Stijn de Voort.
8: Er wordt steeds minder bloed toegediend aan patiënten. Het aantal bloedtransfusies is de laatste 15 jaar met een derde gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het geneesmiddelenagentschap FAGG. Dat komt omdat er een aantal nieuwe technieken zijn, zodat patiënten minder bloed verliezen tijdens operaties. Dat wil niet zeggen dat bloed geven niet meer nodig is, want bloed kan je niet zo lang bewaren. Er is zelfs een groot tekort aan bloedgroep O-negatief en er is ook nood aan bloedplasma, zegt het Rode Kruis.
9: Waar we zien dat de vraag naar bloed zelf eigenlijk zakt door de wetenschappelijke vooruitgang, is het diezelfde wetenschappelijke vooruitgang die eigenlijk zorgt dat de vraag naar plasma, dat is eigenlijk het gele bestanddeel in je bloed, de vloeistof in je bloed, dat die vraag net gigantisch stijgt met meer dan 6-10% per jaar. En dat komt omdat plasma gebruikt wordt om levensreddende geneesmiddelen te maken.
8: In Molenbeek in Brussel is gisteravond een schot gelost in de buurt van een café. Volgens de politie vielen er geen gewonden. De omstandigheden van de schietpartij worden nog onderzocht. En het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Die schaduwvloot zijn schepen die Rusland onder een vlag van een ander land laat varen om zo de sancties tegen Russische boten te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n boot overnemen. Ons land enterde begin maart ook al eens een boot uit die Russische schaduwvloot. En morgenavond spelen onze Rode Duivels hun eerste groepsmatch. Om 9 uur Belgische tijd nemen de Duivels het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne zegt dat hij er klaar voor is na een seizoen vol blessureproblemen bij zijn club Napoli.
10: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk. Maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
8: En in New York is er vannacht stevig feest gevierd, want de basketbalploeg de New York Knicks is kampioen in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie. Ze wonnen de vijfde finale wedstrijd van de San Antonio Spurs met 90-94. Het is 53 jaar geleden dat de Knicks nog eens kampioen konden worden. Het wordt een zonnige dag vandaag. Wel meer bewolking in de loop van de dag. Behalve aan zee, daar blijft het zonnig tot de 18 graden vandaag. Morgen opklaringen en iets warmer tot de 21 graden. Dinsdag krijgen we 26 graden.
4: Studio Brussel.
11: De tijdloze.
4: Dave Peters.
0: Ik snap dat volmondig, hè. Soms wil jij op zondagochtend gewoon iets hebben van Tim. Ja, dat, ja. Bonk erop, gadverdamme, zo goed. Dat komt er nu aan.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Soms krijg je die hele vervelende plaat. Je mag één ding meenemen beter naar een onbewoond eiland, een plaat of zo. Wat zou dat dan zijn? Ja, die Instant Street van Deus, dat is bij mij toch wel een kanshebber. Ja, echt ongelooflijk. Misschien was je erbij in Vorst, want maandag waren ze daar weer. Massive Attack, met ook al die geweldige featurings die dan meekomen. Die zangeressen en zo, dat je denkt van, wat kunnen die eigenlijk apart eigenlijk? Hoe klinken die dan? Horace Andy met zijn hele unieke stem, die klinkt dan zo.

Lai, Cocteau Twins. Prent die stembanden even in je achterhoofd, want die komen zo meteen weer voorbij gechippeld in een teardrop van Massive Attack voor jullie. De tijdloze.

0: krijg ik kippenvel als ik kijk naar die reacties in de app. Blijft toch een van de beste groepen ter wereld gewoon opzetten. En weg dromen, love it. Dat zegt Mark, voor mij eeuwig verbonden met Matrushka, zegt chill. Dat is echt waar, hè? Is dat dan niet in die begin-generiek? Dat je dan zo die vage danseressen rond die paal ziet hangen, dat soort dingen. Ik denk dat het dat was, hè? Heel veel mensen zijn aan het meesmelten met mensen vertek. Dat is goed nieuws, want samen, in het moment beleven wij dat. En dan... Misschien heb je ook wel een boon voor Olivia Rodrigo, een van de sterren aan het firmament op dit moment. Die stond als verrassing op de line-up bij Primavera. En wie kwam daarbij? Robert Smith, jawel, van The Cure. Want die hebben een collab, What's Wrong With Me, staat ook op haar nieuwe album dat vrijdag uitkwam. En die Robert Smith, die liet ook goed nieuws vallen. Ja, die heeft songs geschreven voor wel 3 platen, denk ik. Er komt ook een uptempo poppy-album nog bij. Dat is dan het 3e album, maar voor de rest komt er nog veel voorbij. En samen hebben ze ook onder andere Friday I'm In Love gespeeld. Olivia.
1: I'm so excited about this next guest. I can't even contain it.
0: Rodrigo. Ja, hier is ze. En ze heeft nog grote complimenten voor Robert. Luister maar. Ze gaat het zo meteen zeggen.
1: He is... perhaps the best songwriter to come out of England. He is a Glastonbury legend and a personal hero of mine. Would you please welcome Robert Smith?

Friday I'm in Love met Olivia Rodrigo van op Glastonbury, een tijdje geleden met Robert Smith. En ik dacht net, want ik was, Gilles had dat gezegd van Massive Attack, Matrushka's. En ik lees dat dan in het moment voor natuurlijk. In mijn achterhoofd dacht ik al, zo 2 minuten later, of nee, 10 seconden later. Nee, dat was toch Sneaker Pimps bij Matrushka, inderdaad. Maar ja, het is wel een beetje dezelfde vibe, moet ik wel toegeven, Gilles. Ik doe dat ook wel eens, dat overkomt me dan ook wel eens. Heel kort even. Zalig, hè? Dan zitten we helemaal in die sfeer. Ik spoel even door, wacht. Hè. Gaat dat? Lukt dat? Ja, dat lukt. Voilà. Voilà, het gebeurt allemaal live op de radio. Sneaker Pimps, dat was dus van die palen en zo. Hè. Dat spoelen we even door met wat punkrock. Blink-182, kan dat? Ik denk het wel, hè? Ja.

0: nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
1: De Tijdloze Tribute Festival.
0: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
2: Studio Brussel.

0: Ik heb de weetjesbakjes opgetrokken over George, Boy George, helemaal zelf, want die wordt 65. Die is ooit behandeld voor een heroïneverslaving met elektro-acupunctuur. Ongelooflijk, hè? Ik vind dat heel straf. En hij zit ook in een aflevering van The A-Team. Ga straks eens kijken, echt legendarisch. Cowboy George heet dat, die aflevering. Ga maar eens zoeken.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Dus als je nu een jaar of 18 bent, vraag het eens aan je petovergrootouders, als er die nog zijn, want die keken vroeger graag naar die A-Team. Dat was een bende barmhartige kerels, die kwamen op voor de goede zaak. En die konden van een paperclip en een half bakje vleessalade, konden die een mitraillette maken. En daar zat Bob George, Boy George, die speelde daarin mee. Cowboy George, A-Team, zoek dat zeker eens op. Dan gaan we nu naar waar het altijd zoet toeven is, de mannen van de Kempen. Dag Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dave.
0: Jouw stem klinkt nog een beetje alsof je gisteravond ergens anders was. Klopt dat ook?
3: Ja. Tegen Vierenhof. Dat is garbage. Afscheid te doen.
0: Ja, ongelooflijk. Oh, vertel eens, Shirley, op dat podium met al die geweldige muzikanten erbij. Hoe was het en wat waren je hoogtepunten?
3: Ze kan het nog. Hè. Ze was blijkbaar op stap geweest met Tom Darman. In de loop van een dag en dan vroeg ze zo, want dat zat dan ook in het publiek blijkbaar.
0: Ja.
3: Kan ik het nog, Tommy? Kan ik het nog? Op die manier, het was heel leuk.
0: Ja, geweldig.
3: We hebben een cover van The Cure gespeeld. Alle hits kwamen er gepasseerd. Het was echt goed.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want heel veel mensen zitten daar, die hebben daar ooit die geweldige cd van gekocht met wat is het, met Stupid Girl erop, denk ik, en Happy When It Rains en al dat soort dingen. Gaat iedereen dan nog gewoon vol in? Of is dat gewoon een beetje kijken en wat genieten stilkens?
3: Het was iets rustiger naar mijn idee. Dat die wilder mogen zijn, zoals 30 jaar geleden. Maar dat was niet. Maar het was, iedereen was enthousiast, hè, daar had ik van. Hè.
0: Ja, het zal wel zijn.
3: Ja.
0: Gert, wat brengt deze zoete zondag nog voor jou daar in die geweldig smeuïge Kempen van jou?
3: Zoals het hoort, ik ben naar de winkel geweest, naar de bakker en straks nog wat eten klaarmaken en gezellig eten. Hè.
0: Het zal wel zijn.
3: Een chipje, spekje.
0: Oeh, amai. Toch geen groenten, hè?
3: Nou, een beetje wel, hè.
0: Ja, ik hou van groenten, hoor. Het is maar een mopje. Ik heb voor jou een kleine verrassing, want je zou dan heel makkelijk inderdaad Stupid Girl kunnen pakken of Happy When It Rains. Maar het allerbeste, subjectief, nee, dat is niet waar, dat is gewoon objectief zo, vind ik toch nog altijd die debuutsingle. Wauw, John Peel, legendarische DJ, die was er ook helemaal zot van, die ontdekte dat mee. Ken je dat nummer nog, Wauw?
3: Ja, is ook gespeeld gisteren, denk ik zelfs, ja.
0: Potverdikke, dat zit toch boenk op, hè, Gert?
3: Ja. Ik zeg het, alles was perfect. Ja.
0: Goed. Ik ga het erin gooien voor jou en voor alle Garbage-fans die er misschien ook bij waren gisteren. Dan kan je het nog eens herbeleven. Maak er een mooie dag van en geniet van uw kiekje met de groentjes, hè.
3: Dank u wel.
0: Bye-bye. Yo.
1: De tijdloze.
2: Studio Brussel.
4: What I can't abuse.

0: Het zoete aroma van die bossen daar in het OLT rivieren of in Deurne. En dan die mescherpe gitaar erbij, die Engelstem van Shirley. Dat moet een geweldige avond geweest zijn. Garbage. En wauw, weet je wat? Komt een nieuwe plaat aan.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Eind augustus zal dat zijn van de mannen in black. Deze gasten van Interpol. Hier is nog eens Evil.

0: afschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Studio Brussel.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Studio Brussel, live.

Is er klaar te lachen? Lachen, doe maar. Het is Vaderdag, makkers en makkerinnen. En als jij vader bent en je hebt net voor de 38ste keer hetzelfde cadeau gekregen. Het kweetgedachte die telt, maar je wordt er een beetje horendol van. En je wil zometeen op jezelf, achter in de tuin, dat spel uit elkaar rijden met je tanden. Dat kan je dan doen op deze muziek. Hier gaan we.

krijgen wat klachten van Alain van Dam. Er hangt te veel licht en het is niet donker genoeg. Goed, dat gaan we bij deze oplossen. Softcel en Tainted Love op jouw tijdloos op zondagochtend. Smakelijk allemaal.

0: Wat was het ook een nieuwe van, hè?
1: Dat is te vroeger in onze poel.
0: Ja?
1: Serieus?
0: Oh,
1: ja, maar er ging toen minder licht aan het plafond. Was
0: snap
1: het.
0: Niet?
1: Ja. Zeg je, Sammy, dat hè? Dat de nieuwe heeft dood gedaan, joh.
0: Ja.
1: Te veel licht.
2: Studio Brussel. De tijdloze.
0: Te veel licht en achterklap heeft de nieuwe heeft dood gedaan. Amen. Dit is jouw zondag. Dit is tijdloos. Back.

0: was hem weer voor deze zondag. Satanische snit en naad om het af te ronden. Dat is ook heerlijk om te acclimatiseren en op te warmen voor een man met gouden, zilver, rood fluwelen stembanden. Zijn naam is Robbe van Dijk. Hij staat klaar om jullie iets heel lekkers te serveren zometeen. Komt eraan. Goedemorgen nog.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Het is 12 uur, goedemiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Met Stijn de Voort.
6: Er zijn opnieuw bombardementen in Libanon. Het Israëlische leger heeft aan de inwoners van een dertigtal dorpen in het zuiden van Libanon gezegd dat ze hun huizen moeten verlaten. Ze waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah, de gewapende groep die gesteund wordt door Iran. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, maar in de praktijk zijn er vaak aanvallen over en weer. Er is ook nog steeds veel twijfel of er vandaag een vredesakkoord komt tussen Iran en de VS. De Amerikaanse president Trump zegt van wel, maar Iran zegt van niet. En het is ook niet duidelijk of Israël daarna ook zal stoppen met de aanvallen in Libanon. Voor het eerst in 20 jaar tijd nemen minder mensen betaald ouderschapsverlof op. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener SD Works. Tot je kind 12 jaar is, kan je als ouder 4 maanden ouderschapsverlof nemen. Maar in de eerste 4 maanden van dit jaar hebben minder mensen dat dus gedaan in vergelijking met vorig jaar. Vooral moeders, bij de vaders stijgt het wel nog. Wat werknemers wel vaak doen, is 4/5 gaan werken. En in Zwitserland sluiten rond deze tijd de stembureaus voor een referendum over een maximaal bevolkingsaantal. De rechtse Zwitserse Volkspartij heeft voorgesteld om de bevolking te laten groeien tot maximaal 10 miljoen inwoners. En als dat zo is, dan zouden er strengere regels komen op vlak van migratie. Volgens tegenstanders zou dat niet goed zijn voor de Zwitserse economie, want heel veel migranten komen uit de Europese Unie. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Die schaduwvloot zijn schepen die Rusland onder een vlag van een ander land laat varen om zo de sancties tegen Russische boten te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n boot overnemen. Ons land enterde begin maart ook al eens een boot uit die Russische schaduwvloot. Morgenavond spelen onze Rode Duivels hun eerste groepsmatch. Om 9 uur Belgische tijd nemen de Duivels het op tegen Egypte. Kevin De Bruyne zegt dat hij er klaar voor is na een seizoen vol blessureproblemen bij zijn club Napoli.
7: Ik heb er alles aan gedaan om zo top mogelijk te zijn. Ik denk dat ik heel goed gewerkt heb om op een goed niveau terug te komen en heel scherp te zijn. Dus ik heb een goed gevoel. De groep lijkt ook heel positief. Alles draait voor de moment heel goed. Natuurlijk zijn de matches belangrijk, maar we zijn hard aan het werken om zo goed mogelijk tegen Egypte voor de dag te komen.
6: Het is wat bewolkt deze namiddag, maar het blijft wel droog, rond 19 graden. Morgen dan iets warmer. Dinsdag kan er wat regen of een bui vallen, maar dan wordt het 25 graden. Tegen het einde van de week wordt het warmer en dan 30 graden.
3: Life is music.
2: Robbe van Dijk.
4: Hi, het is zondagmiddag, dus je weet hoe het gaat. Ik open de poorten van mijn muziekparadijs. Kom snel binnen, want Coldplay staat te wachten. Welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Coldplay Paradise. We zeggen allemaal graag dat we de vroege Coldplay-platen de beste vonden. Die hadden meer edge, akkoord. Maar af en toe zou eens een lekker gladde popschijf zoals deze kan toch echt wel smaken. Goedemiddag. We zijn allemaal Pokémons. We zijn gemaakt om te evolueren, om beter te worden. Toch als we de nieuwe single van Nothing But Thieves mogen geloven. Studio Chris Wayne. Die heet Evolution.

Afgelopen week was het OLT Rivierenhof, de speeltuin van Father John Misty. Hij zorgde voor een warme avondgloed met deze Real Love Baby.

0: Talking Heads, Burning Down the House. Als je graag nog eens beledigd wil worden door Lily Allen, blijf dan zeker luisteren.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.

Zou de vader van Lily Allen trots zijn geweest toen ze dit nummer uitbracht? Ik hoop het, want niks beter dan een kind dat niet op zijn of haar kop laat kakken. Interessante vraag wel, want vandaag is de dag waarop we de personen in de bloemetjes zetten die geprobeerd hebben om ons op te voeden tot fatsoenlijke mensen. Een titanenwerk in sommige gevallen. Dat verdient een hoop respect. Dus merci papa en een gelukkige vaderdag aan alle vaders die vandaag naar de radio luisteren. Dit is Boney M met Daddy Cool. She's crazy like

0: Onze nieuwe nummer 1 in de afrekening komt eraan. Dit is Wet Leg met Mange Toe.
1: Dit is de nummer 1 in de

Dag lieve mensen, welkom hier op dit zonnigse eiland. De zon schijnt, de radiogolven golven. En het beste van al is dat enkel wij deze plek kennen. Dit is King met Somewhere Only We Know. Een heel goede middag.

0: The Killers met Read My Mind. Ook dit jaar staat het fantastische Atomic Orchestra weer op Pukkelpop. En jij kan daarbij zijn, niet voor het podium deze keer. Dus te zeggen, je kan nog altijd gaan luisteren natuurlijk. Maar dit jaar kan je ook een plekje op het podium bemachtigen. Want het Atomic Orchestra is op zoek naar mensen die met hen willen zingen. Het orkest wordt uitgebreid met een koor. Dus heb jij een engelenstem of ken je iemand met zo'n stem? Schrijf jezelf of die persoon dan in op VRT Max. En wie weet schalt jouw stem wel door de Pukkelpop speakers deze zomer. Dit is Brihang met The Atomic Orchestra. Ik wou dat ik het kon zeggen.
1: Ik kreeg het niet gezegd met een zin of een woord. Ik wou dat ik het kon zeggen door te knippen met mijn ogen. Ik wou dat ik het kon zeggen, maar je bent me al te

0: Ik kou nog op de woorden dat ik nodig heb, om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst. Merci, Pukkelpop!
1: De magie van het Atomic Orchestra. Ja, blijft speciaal. Heel benieuwd welke artiesten dit jaar hun liedjes groter gaan laten maken door het orkest. Over grote liedjes gesproken. Deze band is eigenlijk een orkest op zich. Oasis met Champagne Supernova.
2: Life is music.
3: This is Liam.
4: And this is Noel from Oasis.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van gele etteren, groen pus, bloed.
1: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
6: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
5: Meer merk.
6: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
5: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
7: Studio Brussel. Het is 1 uur, goedemiddag.
8: VRT Nieuws.
7: Met Stijn de Vaart.
9: Zwitserland stemt tegen in een referendum. Uit een eerste exit poll blijkt dat de Zwitsers tegen het voorstel hebben gestemd om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Dat was een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. En als dat bereikt wordt, zouden er strenge migratieregels komen. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart migranten, voornamelijk uit de EU. Steden en gemeenten hebben nu duidelijke richtlijnen gekregen over hoe ze moeten omgaan met agressie tegen hun medewerkers. Dat gebeurt steeds vaker. In Gent werd vorig jaar nog een medewerker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Kervits legt uit welke richtlijnen er nu zijn.
10: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen, maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
9: De strijd tegen sociale fraude, zoals bijvoorbeeld zwartwerk, heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar meer dan 100 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim 3 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt de minister van Fraudebestrijding Rob Beenders. Tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar werden 38.000 onderzoeken gedaan, bijna 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bijna de helft van de onderzoeken vonden ze een overtreding. Het Britse leger heeft vanmorgen een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Die schaduwvloot zijn schepen die Rusland onder een vlag van een ander land laat varen om zo de sancties tegen Russische boten te omzeilen. Het is de eerste keer dat de Britten zo'n boot overnemen. Ons land enterde begin maart ook al eens een boot uit die Russische schaduwvloot. En het Israëlische leger heeft aan de inwoners van een 30-tal dorpen in het zuiden van Libanon gezegd dat ze hun huizen moeten verlaten. Ze waarschuwen voor bombardementen tegen Hezbollah, de gewapende groep die gesteund wordt door Iran. Officieel is er een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, maar in de praktijk zijn er vaak aanvallen over en weer. Er is ook nog steeds veel twijfel of er vandaag een vredesakkoord komt tussen Iran en de VS. De Amerikaanse president Trump zegt van wel, maar Iran zegt dan weer van niet. Het is ook niet duidelijk of Israël daarna ook zal stoppen met de aanvallen in Libanon. Het is wat bewolkt deze namiddag, maar het blijft wel droog rond 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer, dat zegt weerman Bram.
11: We gaan naar 4 of 25 graden op dinsdag. Ook woensdag en donderdag 25 graden en misschien nog wat meer. Maar vooral vrijdag en volgend weekend zien er zeer heet uit. We gaan naar temperaturen van 30 graden en meer. Zwoel weer ook, met kans op onweer.
12: Life is music.
13: Robbe van Dijk.
7: Straks gaan we melancholisch in de verte staren met Gorillaz. Maar eerst kruipen we in een racewagen. We gaan gas geven met Red Hot Chili Peppers. Welkom.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Can't Stop van Red Hot Chili Peppers.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: De scherpschutters van onze mooie muziekredactie hebben weer een prachtige hotshot opgespoord. En ik mag nu de trekker overhalen en hem op je afvuren. Het is Black Box Revelation met Stronger.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Vox Revelation. Stronger.
1: Hey, wij zijn Jan en Dries. Van Black Box Revelation.
2: Bij Studio Brussel.
1: Life is music.

heel coole hybride song van Black Box Revelation. Beetje digitaal, beetje analoog. Stronger heette die. Ik heb een idee ondertussen. We beklimmen een berg, we zetten ons op de top van die berg en we gaan gewoon een beetje mijmeren en in de verte staren tot we het leven helemaal begrepen hebben. Er is maar één berg die daar perfect geschikt voor is. En dat is Melancholy Hill van Gorillaz.

De hoogste berg van de wereld is Mount Everest, maar de mooiste berg is Melancholy Hill. Ja, een heuvel dus eigenlijk, bedenk ik me nu. Hier komt Emiliana Torini met Jungle Drum.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Quotabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Quotabox.com.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

editors. Formaldehyde. Afgelopen vrijdag speelde Ben Howard in het OLT Rivierenhof. Huilen op en voor het podium dus in alle betekenissen van het woord. Dit is The Wolves.

Ben Howard, The Wolves. De jaren 90, wat een tijd toen de modellen nog op een streng dieet stonden van sigaretten en cocaïne. Maneskin weet er alles van. Dit is Supermodel.

0: supermodel Måneskin. Nu de nieuwe van Zwangere Gie. Gewoon 2 minuten lang de beste stoerdoenerij in rijmvorm. Op een beat met een beetje salsa saus. En een nummer heet Kim Kleisters.
1: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: vlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën binnen, dat is een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Je

Een waanzinnige gitaartrip van Pink Floyd. En zo zijn we aangenaam verdoofd, liever comfortably numb. En zijn we klaar om te tijdreizen, want dit was een massieve hit in het mooie 2013. Veel mensen maakten met dit nummer voor het eerst kennis met de acrobatische stem van Sam Smith. Het is La La La, samen met Naughty Boy.

Lekker liegen met Fleetwood Mac. Ik ben nu niet zo snel overprikkeld, maar wordt het geen tijd dat ze op de kermis is gewoon één playlist kiezen? Niks mis met botsauto-muziek, maar wel iets mis met 17 botsauto-playlists door elkaar, toch? Gelukkig is er één plek op de kermis waar de soundtrack altijd fantastisch is. Het is het Spiegelpaleis van Mac DeMarco, Chamber of Reflection.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
3: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
2: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
3: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
2: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
3: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
2: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
4: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
5: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ja, al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vinden vrouwen dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Oké, okay, actie!
10: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
11: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Tot Spider-Man Brand New Day.
12: What is happening?
10: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
13: dat is een pakje voor jou.
10: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu de Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
14: Eindelijk even rust.
15: Bankafschriften.
14: Nee, hè?
15: Kredietkaartafschriften.
14: Niet nu.
15: Loonboekingen.
14: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
10: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
16: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
17: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
18: Hoho, dat is lekker scoren.
17: Dat is de ja van Jumbo.
19: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
20: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
21: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
19: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
21: Ja, geel.
19: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

0: Boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Het is 2:00. Goedemiddag.
3: VRT Nieuws.
2: Met Stijn de Voort.
4: Israël valt opnieuw aan in Libanon. Dit keer in een van de voorsteden van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn die aanvallen gericht op de doelwitten van Hezbollah, de gewapende groep die steun krijgt van Iran. Volgens Israël hebben zij ook 3 projectielen afgevuurd op het noorden van Israël. De aanvallen gaan dus door, ondanks dat er al een aantal dagen een vredesakkoord aangekondigd wordt tussen Iran en de VS. Israël is bij die gesprekken niet betrokken en dat frustreert ze, zegt Midden-Oosten-kenner Inge Franken.
5: Trump zou willen dat zij stoppen, of op zijn minst voorlopig, met die aanvallen in Libanon. Maar Israël wil dat absoluut niet. Nog een aantal punten waarover niet meer gesproken wordt. De ballistische raketten van Iran, die zij kunnen afvuren op Israël. Wordt dat ontmanteld, ja of nee? Oorspronkelijk was het ook, Iran mag geen steun meer geven aan zijn bondgenoten. Ja. Vooral Hezbollah dan in Libanon, weten we allemaal niet.
4: Steden en gemeenten hebben nu duidelijke richtlijnen gekregen van de overheid over hoe ze moeten omgaan met agressie tegen hun medewerkers. Dat gebeurt steeds vaker. In Gent werd vorig jaar nog een medewerker van het OCMW vermoord tijdens een huisbezoek. Vlaams minister van Bestuur Hilde Krivits legt uit welke richtlijnen er nu zijn.
6: Je ziet dat er een toename is van verbale, maar ook soms fysieke agressie. En het is dus van belang dat het lokaal bestuur echt weet hoe ze risico's in kaart kunnen brengen, hoe ze maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door alarmknoppen te plaatsen of vluchtroutes te bepalen. Maar ook door te investeren in de opvang en de nazorg voor mensen die het slachtoffer geworden zijn van agressie.
4: De strijd tegen sociale fraude, zoals bijvoorbeeld zwartwerk, heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgebracht. Dat is ruim 3 miljoen euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt de minister van Fraudebestrijding Rob Beenders. En tijdens de eerste 3 maanden van dit jaar werden 38.000 onderzoeken gedaan. Bijna 3.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Uit een eerste exit poll blijkt dat Zwitsers tegen het voorstel hebben gestemd om een maximaal bevolkingsaantal vast te leggen. Dat was een voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. En als dat bereikt wordt, zouden er strenge migratieregels komen. Momenteel telt Zwitserland 9,1 miljoen inwoners, van wie ruim een kwart immigranten, voornamelijk uit de EU. Het is wat bewolkt deze namiddag, maar het blijft wel droog, rond 19 graden. Morgen iets warmer en vanaf dinsdag wordt het nog warmer, zegt weerman Bram.
7: We gaan naar 4 of 25 graden op dinsdag. Ook woensdag en donderdag 25 graden en misschien nog wat meer. Maar vooral vrijdag en volgend weekend zien er zeer heet uit. We gaan naar temperaturen van 30 graden en meer. Zwoel weer ook, met kans op onweer.
1: Life is music. Robbe van Dijk.
2: Dag lieve mensen, zometeen chemicaliën van Muse. Een licht funzig deuntje van Jamie XX. Maar eerst whisky van Hozier. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

Too Sweet van Hozier. Hallo, goedemiddag. Ik heb nieuwe muziek van Muse voor jou en die is heftig. Klinkt alsof je midden in een raketlancering zit. Dus hou je vast. Nummer heet Cryogen.

Ik heb het gevoel alsof ik net 10 toertjes rond de maan heb gevlogen. Holy shit. Even van bekomen met een nummer van Jamie XX dat net te traag is en lichtjes vunzig. Lichtjes.

I know there's gonna be good times. Jamie XX, Young Thug en Popcaan. Afgelopen jaar heeft Lola Young hard gewerkt om weer boven het vriespunt uit te komen. Het ging niet goed, ze was een tijdje niet meer te horen en te zien op het podium. Maar ondertussen is ze ontdooid en staat ze weer met nieuwe muziek op dat podium. En die muziek gaat ook over dat proces. Deze heet From Down Here.

0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: fenomenale Block Party met Flux.
1: Studio Brussel. Pianotapes.
0: Deze week heeft zich een dreamteam gevormd om een pianotape te komen spelen hier bij Studio Brussel. De stemmen, gitaar en piano van Kids With Buns en Kaat van Stralen werden voor één keer één in de maffe Boy Genius cover Not Strong Enough is dit.
1: Pianotapes.

0: Een wondermooi nummer, hier met wondermooie stemmen van eigen bodem. Je hoorde Kaat van Stralen en Kids with Buns. Nu nog iemand met een klok van een stem, wel van iets verder weg. Het is Chapel Roan.
1: Studio Brussel. Life is music.
2: Life is...

Chapel Roan, Good Luck Babe. Iedereen heeft zijn eigen helden, mensen waar je naar opkijkt. Als je naar Studio Brussel luistert, zijn dat misschien bepaalde artiesten. Maar als alles goed gaat, is je allereerste held je papa. En die vieren we vandaag. Dus een gelukkige vaderdag van mij en van David Bowie. Dit is Heroes.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen. Kissy!

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
4: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
3: 2002? Ik was 1 jaar toen.
4: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
3: Oh, kom aan.
5: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee?

Two Princes van Spin Doctors. Not an Addict, dat is de evergreen van Case Choice. Hij heeft een nieuw leven gekregen. Sam Bettis heeft het nummer opnieuw opgenomen en uitgebracht. Het is een nummer dat Sam al zijn hele leven met zich meedraagt. Kwam uit in 1995, maar tussen 95 en nu is er natuurlijk veel water naar de zee gegaan. En dus klinkt die nieuwe versie helemaal anders. Dit is Not an Addict, Sam's version.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met...
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
3: Och, jongens. Dat is wel een naald, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
4: Immoscoopman.
8: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Het is 3:00. Goedemiddag.
0: VRT Nieuws.
1: Met Stijn de Voort.
9: Israël valt opnieuw aan in Libanon. Dit keer in een van de voorsteden van de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn die aanvallen gericht op doelwitten van Hezbollah, de gewapende militie die steun krijgt van Iran. De aanvallen gaan dus door, ondanks dat er al een aantal dagen een vredesakkoord aangekondigd wordt tussen Iran en de VS. Israël is bij die gesprekken niet betrokken en dat frustreert ze, zegt Midden-Oosten-kenner Inge Franke.
10: Trump zou willen dat zij stoppen, of op zijn minst voorlopig, met die aanvallen in Libanon. Maar Israël wil dat absoluut niet. Nog een aantal punten waarover niet meer gesproken wordt. De ballistische raketten van Iran, die zij kunnen afvuren op Israël. Wordt dat ontmanteld, ja of nee? Oorspronkelijk was het ook, Iran mag geen steun meer geven aan zijn bondgenoten. Vooral Hezbollah dan in Libanon, weten we allemaal niet.
9: In Anderlecht in Brussel hebben tientallen inwoners van de wijk Kuregem een muur van afval gebouwd rond het gemeentehuis. Het afval hadden ze zelf in één voormiddag opgeraapt in hun wijk. Ze willen zo meer aandacht vragen voor het afvalprobleem in hun wijk. Dat komt deels door besparingen van de gemeente, want die heeft beslist dat de schoonmaakploegen niet meer uitrijden in het weekend. In Genève in Zwitserland zijn er grote veiligheidsmaatregelen voor een betoging vanavond tegen de G7-top. Dat is een bijeenkomst van de 7 rijkste industrielanden die morgen begint. De top is wel even verderop in een gemeente in Frankrijk, Évian-les-Bains, aan het meer van Genève. Maar de Zwitserse overheid en de inwoners van Genève vrezen dus dat de rellen naar daar zullen komen, zegt collega Mieke Strings.
11: Overal in de stad hebben winkeliers hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. Er wordt ook een heel bataljon politieagenten ingezet en die worden dan nog eens ondersteund door 4000 militairen. Er is opgeroepen om te betogen door een brede waaier van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten.
9: In Brazilië is een bungee-sprong voor een vrouw van 21 fataal afgelopen. Ze sprong van een brug van 40 meter hoog, maar ze was niet vastgemaakt aan de veiligheidstouwen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk, maar het lijkt erop dat de organisatie de beveiliging gewoon vergeten was. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden enkel vaststellen dat de vrouw overleden was. De politie pakte al 6 mensen op. Het is wat bewolkt vandaag, maar het blijft wel droog, rond 19 graden. Morgen iets warmer en vanaf dinsdag wordt het nog warmer, zegt onze weerman Bram.
12: We gaan naar 4 of 25 graden op dinsdag. Ook woensdag en donderdag 25 graden en misschien nog wat meer. Maar vooral vrijdag en volgend weekend zien er zeer heet uit. We gaan naar temperaturen van 30 graden en meer. Zwoel weer ook, met kans op onweer.
0: Life is music. Robbe van Dijk.
1: Deze middag een heel goede Belgische remix van een Noorse sensatie, maar ook onze favoriete Australiër is erbij. Tame Impala, welkom.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

The Less I Know The Better van Tame Impala. Dit is een streekproduct uit Noorwegen dat in Belgische handen is gevallen. De handen van producer en DJ Sam. Dit is zijn remix van Magnetic van de Bauza.

R.E.M. Losing My Religion. Volgende week is het zover. Graspop, a.k.a. de hel van Dessel. Het festival is zo goed als uitverkocht. Maar tussen vandaag en volgende week donderdag, wanneer het festival begint, zit nog één magische dag. Ticket Tuesday. En deze Ticket Tuesday geven we de laatste Graspop-tickets weg. Dus als je volgend weekend in de moshpit van je leven wil zitten, luister dinsdag dan de hele dag naar Studio Brussel en win jouw tickets voor het grootste metalfeest van de wereld. Heel veel succes. Deze heren staan op de affiche trouwens. Triggerfinger.

0: Angèle en Dua Lipa met Fever. Aan alle zwetende studenten, hou vol, ik ben er voor je. You're gonna make it and I'm gonna make it with you. Queens of the Stone Age komen eraan.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

Queens of the Stone Age, Make It With You. Vrouwtje neemt een lange aanloop naar haar nieuwe plaat. Die komt er eind dit jaar. Ze heet Kijk je naar mij. Maar er zijn al 2 nieuwe singles uit ondertussen. En die zijn opnieuw dansbaar en een tikje confronterend. Beetje het handelsmerk van Vrouwtje. Deze heet Jaar na jaar.

Donna Summer met I Feel Love. Alle muziek uit de VS geraakt meestal probleemloos tot bij ons, maar het heeft toch tot de crossover tussen R&B en country en hip-hop en country geduurd voor country echt de oversteek heeft kunnen maken naar de Europese mainstream. Was daarvoor echt een Amerikaans ding, maar nu dus niet meer. En dat is goed zo. Ook Zach Bryan maakt bijvoorbeeld de oversteek. Speelde deze week bijvoorbeeld in Eindhoven. Dit is hij met Say Why.

0: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
1: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
0: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De zotste vraag van vandaag.
3: Meneer, een vraagje?
4: Ja, maar ik kan niet veel tijd, ik ben aan het lopen.
3: Ah, sportief.
4: Zeker, maar ook levensgenieter, hè.
3: Ah, dan ken je het alcoholvrij bier Sportzot.
4: Tuurlijk, er staat al eentje in de frigo klaar voor na de sport.
3: Dan laten we snel gaan. Allee,
4: ja,
3: lopen.
4: Ja, nou, nou.
0: Sportzot.
2: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
0: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.

Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. Jack White die speelde vrijdagavond als headliner het podium aan flarden tijdens een set op Best Kept Secret Festival. Hij liet zien hoe je perfecte rammelrock speelt en we weten dat hij dat al 30 jaar kan. Hij blijft die reputatie dus maar bevestigen, bijvoorbeeld met deze single van dit jaar, het vuile God and the Broken Ribs. Welcome to-

goede combinatie dit. Calvin Harris, Frank Ocean en Migos met Slide. Nu loeiende sirenes. Anthem Alert. Dit zijn Generation en Young Lean met Storm 2.

Generation en Yongleen met Storm 2. Bijna 4 uur ondertussen. Ik heb er nog eentje voor het nieuws. Eentje van Ila heeft nieuwe muziek uit, maar deze kennen we al iets langer. Leave Me Dry

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Oké, okay, actie!
3: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
3: Tot Spider-Man Brand New Day.
5: What is happening?
3: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
6: er is een potje voor jou.
3: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
7: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
8: Citroën.
7: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
9: Oké, Frankrijk-Senegal. 2-0, zonder discussie.
10: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
9: 2002? Ik was 1 jaar toen.
10: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
9: Oh, kom aan.
11: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
12: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
13: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
16: Goedemiddag, het is 4 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Met Stijn de Vaart.
18: In Brussel is er een betoging voor vrede. De organisatie wil met de betoging aanklagen dat onze samenleving steeds meer gemilitariseerd is. Enkele duizenden mensen nemen deel, ook mensen uit het buitenland. Ze vinden dat er te veel geld gaat naar defensie, dat zegt Vrede VZW.
19: Er gaan heel veel miljarden extra naar het militair apparaat. En tegelijkertijd zegt men dat er geen geld is voor een heleboel andere domeinen, waarvan wij zeggen dat die net voor veiligheid zorgen. Ik denk aan de sociale zekerheid, ik denk aan investering in klimaat. En wij willen minstens dat er een deftig debat komt. Op dit ogenblik denk ik dat militaristisch narratief heel erg dominant is. En wij willen eigenlijk met deze opkomst hier hopelijk toch een signaal geven dat er ook een ander narratief bestaat met andere analyses en andere recepten voor de uitdagingen waar we voor staan.
18: In het centraal station van Antwerpen zijn twee agenten van de veiligheidsdienst Securail gewond geraakt. Iemand sloeg de agenten een paar keer met de vuist. Wat de precieze aanleiding was, is niet duidelijk. Toen de politie even later de verdachte wilde arresteren, raakte ook een agent gewond. De verdachte is opgepakt en meegenomen voor verhoor. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen na Israëlische aanvallen. Het Israëlische leger zegt dat ze zich richten op een commandocentrum van de gewapende groep Hezbollah. De aanval lokt boze reacties uit in Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of er nu een vredesakkoord komt vandaag met de VS. Iran zegt dat de aanval in Libanon toont dat de VS zijn beloftes niet wil of kan nakomen. De VS en Israël zijn bondgenoten en zijn samen de oorlog tegen Iran begonnen. Israël blijft de vredesonderhandelingen dwarsbomen door hun aanvallen op Libanon. In Geneve in Zwitserland zijn er grote veiligheidsmaatregelen voor een betoging vanavond tegen de G7-top. Dat is een bijeenkomst van de 7 rijkste industrielanden die morgen begint. De top is wel even verderop in een gemeente in Frankrijk, Evian-les-Bains, aan het meer van Geneve. De Zwitserse overheid en de inwoners van Geneve vrezen dat de rellen naar daar zullen komen, zegt collega Mieke Strings.
4: Overal in de stad hebben winkeliers hun etalages dichtgetimmerd met houten panelen. Er wordt ook een heel bataljon politieagenten ingezet en die worden dan nog eens ondersteund door 4000 militairen. Er is opgeroepen om te betogen door een brede waaier van milieuactivisten, feministen, pro-Palestijnse activisten en anticapitalisten.
18: Het is wat bewolkt deze namiddag, maar het blijft wel droog, rond 19 graden. Morgen iets warmer en vanaf dinsdag nog wat warmer, tot 25 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer.
6: Studio Brussel. Live is music. Robbe van Dijk.
16: Dag lieve mensen, radiozenders draaien altijd goede muziek, maar alleen Studio Brussel draait de beste muziek, dus je bent aan het juiste adres. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

No Cars Go van Arcade Fire. Het WK voetbal is afgetrapt deze week, dus vandaag staat ons ook weer een voetbalavond en voetbalnacht te wachten. Want dat voetbalfeestje gaat dus door aan de andere kant van de wereld, in de VS, in Mexico en Canadezië. Nog geen rode duivels voorlopig, dat is voor maandag, maar wel Duitsland, Curaçao en Nederland, Japan vandaag nog. Interessante affiches, we komen al in de sfeer met onze eigen WK-song, Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass.

0: been dancing on my own. De laatste zomerfestivals kondigen de laatste namen aan. Leffingen-Leuren bijvoorbeeld heeft een verjaardagseditie dit jaar. Het festival wordt 50. Ze vieren dat onder andere met één iemand van onze nieuwe lichtingwinnaars. Dat is Rosie Stewart.
1: Hey, wij zijn Rosie Stewart. En je luistert naar Studio Brussel. Studio Brussel.

0: Bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Studio Brussel.

slapeloze nachten van The Opposites. Vandaag staat Ethel Kane op Best Kept Secret. Zo kan ze al opwarmen voor Rock Werchter, want daar kan je ook vinden. Dit is ze met een onwaarschijnlijk nummer over een vrouw met zogenaamde Fuck Me Eyes, die eigenlijk gewoon vol pijn zitten. Neem die tekst er maar eens bij. Ethel Kane dus, impressive.

17 Going Under van Sam Fender. Ik weet niet zo goed hoe dat komt, maar bij nummers van Sam Fender heb ik heel vaak het beeld van een briesend, galopperend paard in mijn hoofd. Ben ik de enige die dat heeft? Of is dat door die maffe druif die al die nummers hebben? Ik weet het niet. Maar wel heel leuk. Goede motivational music. Dus ondertussen Weedus met Teenage Dirtbag.

0: Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Dat wordt lekker zonneke zie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Hey, it's Billie Eilish and you're listening.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldieprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Excellent!
2: Bij Excellent zijn er nu WK-deals met inruilkortingen en cashbacks op tv's.
3: Schat, hoort je het? Het is nu het moment. Kijk, Philips en LG OLED-tv's met tot €350 voordeel.
4: Oh, kom, we gaan op ons doel af en scoren.
3: Ja!
5: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Score op excellent.be.
6: Studio Brussel, live.

Billie Eilish met Birds of a Feather. Nog een paar uur en ik sta samen met een hoop andere liefhebbers van de diepere groove te dansen in de ING Arena. Daar staat straks Kate Renata. Veel zin in. Dit is hem met Anderson .Paak. Glowed up. Tot in de toekomst. Hennessy.

0: is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Ik was de Mick Jagger van Vlaanderen en ik...
2: Jij! Pissen is super onhygiënisch. Van gele etter en groen pus bloed.
3: Meisjes, ik ben wel aan het eten, hè.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar En Daarmee Basta. En alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
12: Play it smart.
13: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
16: Immoscoopman.
17: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
20: Ik ben blind.
21: Wij zitten vast.
20: Ik ben blind.
21: Het licht is uitgevallen.
20: Oh. Ik dacht even...
19: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
22: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis.
23: Ho ho, dat is lekker scoren.
22: Dat is de ja van Jumbo.
24: Dit is Studio Brussel.
25: Studio Brussel.
26: Goedemiddag, het is 5 uur.
27: VRT Nieuws.
26: Met Stijn de Voort.
28: In Brussel is er een betoging voor vrede. Zo'n 3000 mensen komen op dit moment op straat tegen wat ze noemen de gemilitariseerde samenleving. Ze vinden dus dat er te veel geld gaat naar defensie en te weinig naar welzijn of het klimaat.
29: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
30: Zet er een minister van Vrede op. Samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%. En die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
28: En ook in Genève in Zwitserland wordt er vandaag betoogd. Zo'n 25.000 mensen komen daar op straat om te protesteren tegen de G7-top van morgen. Dat is een bijeenkomst van de 7 rijkste industrielanden. Die top is even verderop in Frankrijk, in de gemeente Evian-les-Bains. Maar de betoging zelf wordt dus in Genève verwacht. In het centraal station van Antwerpen zijn 2 agenten van de veiligheidsdienst Securail gewond geraakt. Iemand sloeg de agenten een paar keer met de vuist. Wat de precieze aanleiding was, is niet duidelijk. Toen de politie even later de verdachte wilde arresteren, raakte ook een agent gewond. De verdachte is opgepakt en meegenomen voor verhoor. Komende nacht wordt in de VS de 80ste verjaardag gevierd van de president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis. De buurt rond het Witte Huis is daarvoor nu al helemaal afgesloten. Correspondent Thomas de Grave is daar en beschrijft wat er te doen is.
31: Niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf. Het grote publiek kan de gevechten ook meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. Daar worden 100.000 fans van de sport verwacht. naar hier gekomen uit het hele land. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van de Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport en zo'n commercieel evenement niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
28: In de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen na Israëlische aanvallen. Het Israëlische leger zegt dat ze zich richten op een commandocentrum van de gewapende groep Hezbollah. De aanval lokt boze reacties uit Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of er nu een vredesakkoord komt vandaag met de VS. Ook de Amerikaanse president Trump is boos op Israël. Hij zegt dat zowel Israël als Hezbollah moeten stoppen met aanvallen. En de Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya gewonnen. De 7-voudige wereldkampioen was in zijn Ferrari sneller dan zijn landgenoten George Russell en Lando Norris. Het is de eerste zege voor Hamilton sinds hij in 2025 naar Ferrari overstapte. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt en tot 21 graden. Dinsdag eerst kans op een bui, later opklaringen en ook tot 25 graden. De rest van de week is het zomers warm met vrijdag 33 graden.
0: Studio Brussel.
1: Lust for life.
0: Tien de vrouw.
2: Als jij de festivals niet kan missen, maar je moet wel, door bijvoorbeeld een baby of een gat in je portefeuille of andere verplichtingen, je zit hier goed, want ik heb alle live muziek van onze Belgische festivalzomer een uur lang op de radio.
0: Je luistert naar
1: Studio Brussel. Life is music.
2: We duiken zelfs de toekomst in met Mumford & Sons, die binnen exact 18 keer slapen op Rockwerchter staan. Welkom.

0: schitterende, heerlijke live muziek van Mumford & Sons, I Will Wait. Die nemen ze sowieso mee naar de festivals en dus ook naar Rock Werchter binnenkort.
1: Studio Brussel. Lust for Life.
0: Hallo en welkom. We zijn hier samen onze goesting aan het opdrijven tot een onuitstaanbaar hoog niveau. En dan bedoel ik de goesting in de festivals natuurlijk. We zitten op dit moment midden in het concert van Mumford & Sons. Het is dag 1 van Rock Werchter 2026, donderdag 2 juni. Want dan kruipen die terug op de mainstage met hun banjo's en hun harpen. En waarschijnlijk ook heel veel muziek van op hun nieuwe plaat, Prize Fighter, die in februari uitkwam. Maar ik ga je voor jou gewoon nog enkele klassiekers spelen. Dan kan jij ze misschien meebrullen tegen dat ze hier zijn. En ik weet het, ze kijken er naar uit om in België te staan. Dat heeft Marcus Mumford mijzelf nog gezegd, vlak voor hun concert in AFAS Dome, vorig jaar de laatste keer dat ze in ons land passeren. En België heeft wel een hele mooie plek in hun hart.
2: When people ask me around the world, like, where are the surprising places that people like your band? Belgium often is top of the list. I'm like, we're fucking massive in Belgium.
3: Yeah.
2: Which is so amazing and such a privilege, and not many bands get to. I mean, Belgium's been historically incredibly kind to our band.
0: Het is een privilege, zegt hij, om zo geliefd te zijn in België. Jullie zijn eigenlijk altijd al zo lief geweest voor onze band, voor Mumford & Sons. Ik ga hier nog twee dikke hits knallen voor jou. Wat denk je van The Cave? Wat denk je van Little Line Man? Recht naar elkaar. Smeer jij je stem maar voor Mumford & Sons en voor Rock Werchter.

0: Tour.
1: Voilà, nu ben je klaar voor Rockwerchter 2026.
2: Studio Brussel.
3: Lust for Life.
2: Tien de Vrouw.
1: Welkom, het is zondagnamiddag. Ik heb 1 uur lang alleen maar live muziek. Alleen maar muziek die afkomstig is van concerten die we deze zomer in België zullen meemaken. En daar zitten grote internationale namen bij, zoals Somber. En ook de Beaches, die passeren nog in de playlist straks. Maar ik heb ook echt hele goede Belgen klaarstaan. Nu de Haunted Youth. En die hebben de afgelopen tijd niet oneindig veel keer live gespeeld. Wel onlangs nog die reeks in het Koninklijk Circus. 4 uitverkochte concerten. Want het kan zijn dat je daar niet bij was. Dus als jij hun nieuwe plaat Deathwish nog niet live hebt gezien, dat kan nog gebeuren op de festivals. Want volgende week zaterdag staan ze op Pinkpop. Dan passeren ze ook nog op Rockwerchter en Cactus Festival in Brugge. En ik ga jou nu vooral nog eens laten horen hoe geweldig goed die muziek eigenlijk is. Waan jezelf op de eerste rij bij de Haunted Youth. Dit is Into You.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Last for Life. Studio Brussel.

The Haunted Youth met Broken. Op Pinkpop volgende week zaterdag in Landgraaf in Nederland. Maar dus ook op heel veel Belgische festivals. Hè. Ook Werchter, Cactus Festival in Brugge. Kijk maar eens op het tourschema als je ze live wil meemaken deze zomer. Deze vrouwen zie je trouwens ook terug op Pinkpop. En vooral ook in het OLT volgende week woensdag.

Geen festivalstop in België. Wel op Pinkpop in Landgraaf volgend weekend, de Beaches. Maar ze komen binnen enkele dagen wel langs in ons land, in België. Namelijk in het OLT Rivierenhof. Die vier Canadese zussen en vriendinnen die spelen daar een al zeer lang uitverkochte show. Op woensdag 17 juni. Dus ik heb er nog eentje voor jou, nog een live track. Daarna krijg je ook nog muziek van Somber, maar dit is nog eentje van de Beaches. Last Girls at the Party. Je mag mee aftellen.

0: Weet je nog, maart 2026, een veel te kleine AB voor een veel te grote Somber. Hij speelt deze zomer gelukkig op Pukkelpop om het goed te maken voor al die fans die hem toen hebben moeten missen.
1: Studio Brussel.
2: Lust for Life.
0: Hallo en welkom. Dit is toch de leukste radio, want je krijgt alleen maar live muziek. En het gevoel alsof je met je twee voeten op een festivalweide staat en je moet er ook weinig voor doen. Hè. Gewoon hier blijven. Want zometeen duiken we nog eens in een concert van Young Yellow. Zijn Benny-tour is ondertussen in schoonheid afgerond. En klaar, denk ik, om de zomer te veroveren en de festivals te bestormen. Yellow en zijn fanfare van de goede hoop. Dat is toch altijd een mooie paren op het podium, al die blazers. Zijn eerstvolgende stop is in Nederland, ook op Pinkpop. Daar zingen ze zijn teksten ook al klakkeloos mee trouwens. Wel met hun schattige Nederlandse accentjes. We geven hier op van Young Yellow en Lois.
1: Last for life.

0: Young Yellow. Ja, hij zal nog niet direct op vakantie kunnen vertrekken, denk ik. Tenzij Rock Werchter, Rock Herk en ook Pinkpop in Landgraaf volgend weekend meetellen als reisbestemmingen. Dat zijn alle plekken waar je hem nog live zal kunnen bezig zien binnenkort. Dit is Luchtkasteel, live meegebruld door al zijn festivalfans.
1: Kijk, kijk vanuit de villa in de wijk waar de wind niet komt. Waar de liefde niet verdwijnt en die riekt naar stront. De mannen trots kijken naar de Friese gazon. En de huisvrouwen klagen zonder te weten waarom. Je kijkt vanop de skireizen, leed de zalm. Die afdaling op de zwarte piste was uw allerdiepste dal.

0: It's the most wonderful time. De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Eindelijk even rust.
3: Bankafschriften.
2: Nee, hè.
3: Kredietkaartafschriften.
2: Niet nu.
3: Loonboekingen.
0: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Studio Brussel.
8: Life is music.
7: Life is music.
9: Studio Brussel. In Zwitserland is er een grote betoging tegen de G7-top. Zo'n 25.000 mensen betogen op dit moment in Genève in Zwitserland tegen de G7-top die er morgen plaatsvindt. Die top is even verderop in Évian-les-Bains in Frankrijk, maar de betoging zelf is dus in Genève. De betogers zijn vooral tegen de Amerikaanse president Trump, zegt Bert de Vroei die daar is.
10: Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina en allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7 en vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Kleine groepjes maken zich los van de stoet om ja, hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken.
9: En ook in Brussel kwamen vandaag 3000 mensen op straat om te betogen tegen wat ze noemen de gemilitariseerde samenleving. Ze vinden dus dat er te veel geld gaat naar defensie en te weinig naar welzijn of het klimaat.
11: Wij zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
12: Zet er een minister van Vrede op, samen met de diplomatie, die er echt voor gaat, 100%. En die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
9: De betoging verliep zonder incidenten. En komende nacht wordt in de VS de 80ste verjaardag gevierd van president Trump. Dat gebeurt met een groot kooigevecht op het gazon van het Witte Huis. De buurt rond het Witte Huis is daarvoor nu al helemaal afgesloten. Correspondent Thomas de Grave is daar en beschrijft wat er te doen is.
13: Niet alleen worden er 4000 gasten verwacht aan het Witte Huis zelf. Het grote publiek kan de gevechten ook meevolgen op grote schermen op een grasveld net naast het Witte Huis. Daar worden 100.000 fans van de sport verwacht, naar hier gekomen uit het hele land. Maar er is natuurlijk ook veel kritiek van Amerikanen die vinden dat deze gewelddadige sport en zo'n commercieel evenement niet thuis hoort op het domein rond het Witte Huis.
9: In de Libanese hoofdstad Beirut zijn 3 doden gevallen na Israëlische aanvallen. Het Israëlische leger zegt dat ze zich richten op een commandocentrum van de gewapende groep Hezbollah. De aanval lokt boze reacties uit in Iran, dat nog altijd niet heeft bevestigd of er nu een vredesakkoord komt met de VS. Ook de Amerikaanse president Trump is boos op Israël. Hij zegt dat zowel Israël als Hezbollah moeten stoppen met de aanvallen. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alp gewonnen. Hij reed weg op de laatste klim en eindigde alleen op kop. De beste Belg was Maxime Van Gils op de 7e plaats. Voor Del Toro is het de 2e ritzege op rij. Hij is ook de eindwinnaar van die Franse koers. Morgen is het opnieuw wisselend bewolkt en tot 21 graden. Dinsdag eerst kans op een bui, later opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week is het zomers warm met vrijdag 33 graden.
14: Studio.
1: Brussel.
0: De afrekening.
1: Eline Doge.
2: Op zondagavond krijg je bij Studio Brussel de muziek uit de afrekening gewoon nog eens op een rijtje aftellen naar die nummer 1 van deze week. Maar eerst nog eens terug naar die van vorige week.
1: Je luistert naar
0: Studio Brussel. Life is music.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
2: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
1: 2002? Ik was 1 jaar toen.
2: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
1: Oh, kom aan.
3: Bestie zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: De afrekening.

0: afrekening.
1: Op zondagavond hoor je een rewind van de afrekening bij Studio Brussel. We duiken vanavond ook weer een beetje de geschiedenis in van die fantastische lijst. En we gaan terug naar de jaren 80 vanavond. In 1987 waren de Studio Brussel-luisteraars hun tijd duidelijk vooruit. Want waar de rest van Vlaanderen nog niet zo helemaal mee was, stemde zij Suzanne Vega naar de eerste plaats van de afrekening. En het werd wel effectief een fantastische

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Sunrise Festival. Het laatste weekend van juni op de Leelse Bergen. Met onder andere Joost, Antoon, Eli Oaks, Fantasm, Amber Broos, Broeder Liefde en Kraantje Papi. Sunrise Festival. Tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music. Life is music.
4: Studio Brussel.
5: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Genève, in Zwitserland, protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. Ze protesteren tegen de rijke industrielanden die daarbij inkomen. En vooral tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dat vertelt Bert de Vroei in Genève.
6: Feministen, mensen die opkomen voor het klimaat, veel mensen die opkomen voor Palestina. En allemaal kanten ze zich tegen de macht van die wereldleiders van de G7. En vooral hebben ze het op Donald Trump gemunt. Dat zie je duidelijk aan de slogans hier. Er was gevreesd voor relletjes. En die relletjes die zijn er intussen ook al wel gekomen. Niet op grote schaal, maar kleine groepjes maken zich los van de stoet. Om ja, hier en daar ruiten van een bank in te slaan. Er zijn ook al auto's in brand gestoken. De Zwitsers zijn eigenlijk niet blij met het feit dat Frankrijk de top in Evian heeft georganiseerd. Want dat betekent dat de Zwitsers duizenden politieagenten en soldaten moeten inzetten om de komende dagen de veiligheid te garanderen. En ook om vandaag de orde te handhaven in de straten van Genève.
5: Intussen heeft een meerderheid van de Zwitsers tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. Alle stemmen zijn intussen geteld en bijna 55% stemde tegen in het referendum. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wil de bevolking tot maximaal 10 miljoen inwoners laten groeien. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel heeft het dus niet gehaald. Ook in Brussel is betoogd vanmiddag. Zo'n 3000 mensen kwamen op straat tegen de stijgende investeringen in defensie en de besparingen in verschillende sociale sectoren. De investeringen in defensie zijn niet nodig, zeggen de betogers.
7: We zijn niet akkoord met die grote dreiging. De politici creëren die dreiging zelf door zoveel te investeren in wapens.
8: Zet er een minister van Vrede op. Samen met de diplomatie, die er echt voor gaan, 100%. En die dus zegt, oké, ik ben alle dagen met de problematiek van vrede bezig.
5: De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon te stoppen. Israël viel vandaag opnieuw de Libanese hoofdstad Beirut aan. Net nu Iran en de VS dichtbij een akkoord staan dat tot vrede moet leiden. Ook Iran is boos. Het dreigt met vergelding en het stilleggen van de onderhandelingen. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen omgekomen bij een bootongeval. Een zeilboot kwam in aanvaring met een veerboot. De hulpdiensten zoeken nog naar 1 vermiste opvarende. 4 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot zouden Tsjechen zijn. De veerboot had 125 mensen aan boord. Het ongeval gebeurde in een smalle zeestraat in de Adriatische Zee bij Kroatië. Morgen opnieuw wisselend bewolkt weer en tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op een bui. Later op de dag opklaringen en tot 25 graden. De rest van de week blijft het zomers warm. Vrijdag tot 33 graden met dan ook kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De afrekening.
4: Eline Dogen.
9: Wat een gigantische gemoedsrust voor wie gisteren niet kon luisteren. Want elke zondagavond doen we de afrekening gewoon nog een keer. Aftellen naar die nummer 1 van deze week. Waar moest je het gisteren gemist hebben?
4: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music. Baby.

0: mee, actie!
1: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
2: Dat is lang geleden, cowboy.
1: Tot Spider-Man Brand New Day.
3: What is happening?
1: De beste familiefilms staan deze zomer.

0: Handdoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
1: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
2: De afrekening 20.

0: afrekening.
1: Op zondagavond duiken we altijd even in de afrekening geschiedenis. En dat gaat vaak ook hand in hand met de geschiedenis van de nieuwe lichting. Want al heel wat winnaars van die wedstrijd stonden daarna ook gewoon op 1 in de afrekening. En Tamino is daar misschien wel het glansvoorbeeld van. Vorig jaar in maart nog stond hij samen met Mitski op nummer 1. In 2017 won Tamino de nieuwe lichting en zijn winnende nummer schoot toen ook echt meteen door naar die eerste plaats in de lijst. Dus laten we even teruggaan naar 2017 in de afrekening met dat prachtige nummer, Habibi.

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Studio Brussel.
2: De afrekening.

0: Radio Brussel.
1: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Genève in Zwitserland protesteren enkele tienduizenden mensen tegen de G7-top. Die begint morgen niet ver van daar, in Evian aan het meer van Genève in Frankrijk. De actievoerders protesteren tegen de rijke industrielanden en tegen de Amerikaanse president Trump. Het gebeurt de laatste jaren wel vaker dat er stevig wordt betoogd wanneer die groep wereldleiders samenkomt. En dat was nu niet anders, vertelt Bert de Vroei vanuit Genève.
2: Nee, er was hier een betoging, een vrij grote betoging. 20, 25.000 mensen misschien. Vrij radicaal linkse betogers. En het is inderdaad tot reddetjes gekomen. Er zijn ruiten ingeslagen van banken, van consultancybedrijven, zagen we. De politie heeft al ingegrepen. Die betoging is hier gepasseerd aan het Paleis van de Verenigde Naties ook. Maar daarstraks stonden hier nog veel waterkanonnen. Die zijn allemaal vertrokken achter de betoging aan. Ik vrees dat het nog niet helemaal is afgelopen. Het is inderdaad een traditie van mensen die zich kanten tegen wat zij noemen de onterechte macht van die wereldleiders, van die rijke industrielanden. Ook heel sterk voor Palestina zagen we, maar vooral tegen Donald Trump.
1: In de Nederlandse provincie Zeeland is tijdelijk de maximumsnelheid verlaagd aan de weg waar enkele dagen geleden een dodelijk ongeval gebeurde. Veel mensen bezoeken de locatie om bloemen neer te leggen en stil te staan bij de slachtoffers. Daardoor is het drukker dan normaal langs de weg. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een fietsende groep leerlingen die op schoolkamp was. Drie van hen kwamen om en ook de directrice van de school die mee was overleefde het ongeval niet. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, zit voorlopig in de cel. Bij een botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. De twee helikopters botsten boven een woonwijk en kwamen neer op de parking van een autohandel. Daar ontstond een grote brand. 20 auto's brandden helemaal uit. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren allemaal inzittenden van de helikopters. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Op het WK voetbal neemt Duitsland, een van de toppers, het op dit moment op tegen Curaçao, het kleinste land, toch qua inwonersaantal, dat zich ooit wist te plaatsen voor de wereldbeker. Glenn Martens, jij volgt die wedstrijd voor ons. Is het verschil op het veld ook zo groot?
3: Duitsland is zeker wel een maatje te sterk voor Curaçao, zeker als het probeert door te duwen tempo te maken. Dat deden ze ook in het begin met een vroege heerlijke goal van een Metja, dat die nog enkele pogingen voor Duitsland, maar geheel uit de lucht viel er plots een gelijkmaker van Curaçao. Een mooi schot, zeker wel van Comenens, zorgde voor 1-1. Daar moest Duitsland even van herstellen. Maar met een kopbal van Schlotterbeck na een hoekschop en een penalty van Havertz leidt Duitsland toch bij de rust met 3-1. En we vermoeden dat de score in die tweede helft nog wel eens verder uitgediept zou kunnen worden.
1: Dankjewel, Glenn. Rode Duivel Jeremy Doku zal het basecamp van de Belgische ploeg waarschijnlijk even verlaten tijdens dit WK. De snelle flankaanvaller van Manchester City wordt namelijk voor de eerste keer vader eind deze maand of begin volgende maand. De Rode Duivel wil daar uiteraard graag bij zijn en zal, als het zover is, meteen naar Europa reizen. De Belgische Voetbalbond doet er in ieder geval alles aan zodat hij erbij kan zijn, zegt Doku.
4: Hangt gewoon af van waar, wanneer, hoe. Maar zoals ik zei, de bond denkt er ook heel veel aan. Ze laten me niet in de steek. Ze leven wel met me mee, snap je? Ze weten dat het mijn eerste kindje is. Dus ze gaan er ook wel hun best voor doen. Zodat ik toch wel dat kan meemaken.
1: En de Belgische volleybalmannen hebben in de Nations League tegen Iran een 3-2 overwinning geboekt na een spannende match. In het Braziliaanse Brasilia haalden de Red Dragons het na 5 sets. Het Belgische volleyteam komt daarmee op een mooie 10e plaats in de voorlopige tussenstand. Vannacht is het licht bewolkt en minstens 7 graden. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en wisselende bewolking. Het blijft meestal droog. Dinsdag nog kans op een bui. Daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel.

0: met Jeroen de Lodder.
1: Een uur vol zachte muziek. Je hoort onder meer Massive Attack, Sade, Kings of Convenience. En de openingsplaat duurt al meteen dik 8 minuten lang. Harold Melvin en de Blue Notes. Wake up everybody.
0: Dit is de Lodder Laidback.
2: Studio Brussel.

interview van Sam Evian. Hij werkte al samen met Blonde, Redhead en Big Thief en doet het ook solo. Blij dat je luistert naar The Lodder Laid Back, het muziekprogramma dat ik voor jou maak op Studio Brussel en VRT Max en waarin ik de favoriete downtempo, Balearic en chille muziek uit mijn collectie voor jou in elkaar mix. Er staan nog een paar grote namen voor jou klaar, want straks hoor je Massive Attack, Sade en The Kings of Convenience. Deze trip is van DJ Cozy, Ecstasy.

Massive Attack in de versie van The Random House Project. En die waagt zich aan reworks van echt grote artiesten. En doet dat in veel gevallen ook echt goed. Ga hem checken voor zijn versies van bijvoorbeeld The Rolling Stones en Stevie Nicks of deze Massive Attack, The Random House Project. Je luistert naar The Lodder Laidback. Samen zijn we in flight mode. Geniet ervan. Dit is Hannah B.

I love to dance with you, the Nightlark edit voor Protech. De playlist van alles wat je hoort hier in de Lodder Late Back vind je altijd in VRT Max en ook op mijn Instagram, Jeroen de Lodder. Nu mixen.

Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Studio Brussel, live.

Rotter. I'd rather dance with you van de Kings of Convenience, geremixed door Orion. Al mijn laidback mixen, die hoor je altijd en overal via VRT Max. Dankjewel om te luisteren.

0: Radio Brussel.
1: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten, dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Račak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. 12 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Missouri. Het gaat om 11 skydivers en een piloot. Kort nadat hun vliegtuigje was opgestegen, maakte het een bocht naar links en stortte neer. Het eenmotorige toestel crashte in een veld op zo'n 300 meter van de startbaan. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. In mei is er ruim 61% minder regenwoud verloren gegaan in het Amazonegebied tegenover mei vorig jaar. Dat meldt onder meer het Braziliaanse ministerie van Milieu. Volgens de milieuminister gaat het om de grootste daling ooit in mei en een fundamentele mijlpaal. Er gingen wel nog altijd 370 vierkante kilometer te regenwoud verloren. Ook de jaarcijfers die eind juli worden afgesloten zien er voorlopig positief uit. President Lula wil tegen 2030 de ontbossing van het Amazonewoud volledig stoppen. Een meerderheid van de Zwitsers heeft tegen het voorstel gestemd om een maximum bevolkingsaantal vast te leggen. In een referendum daarover stemde bijna 55% tegen. Het voorstel kwam van de rechtse Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperkt houden tot maximaal 10 miljoen inwoners. Als dat aantal bereikt wordt, zouden akkoorden met de Europese Unie over vrij verkeer van personen opgeschort worden. Maar het voorstel haalt het dus niet. Zwitserland telt nu zo'n 9,1 miljoen inwoners. Op het WK voetbal neemt Duitsland het vanavond op tegen Curaçao. Op papier een wedstrijd tussen David tegen Goliath. Glenn Martens, heeft Duitsland zich laten verrassen door Curaçao?
2: Nee, zeker niet. Het is een overtuigende zege geworden. 7-1. Het begon al uitstekend. Na 6 minuten een doelpunt van een Mecha. Heerlijk schot. Dan was er even opschudding toen de gelijkmaker van Comenesia helemaal uit het niets viel. Even een moeilijkere fase van Duitsland. Maar nog voor de pauze kon ze die scheve situatie rechtzetten met eerst een kobbeldoelpunt van Schlotterbeck en nadien ook nog een penalty omgezet door Havertz. Havertz die ook in de tweede helft een stiftertje kon maken en daar ook zijn bijdrage kon leveren in een tweede helft die Duitsland domineerde al vrij vroeg met een 4-1 van Musiala. En tussendoor kon ook nog Brown, Undaf en dus ook Havertz een keer scoren. En zo dus 7-1, overtuigende zege voor Duitsland en een ruime nederlaag voor het kleinste land ooit op een wereldkampioenschap voetbal. Curaçao dat toch zich sterk heeft verweerd, maar gewoon de wet van de sterkste heeft moeten ondergaan.
1: Dankjewel Glenn. En op dit moment begint ook de wedstrijd tussen Nederland en Japan. En de Belgische wielrenner Liam Slok heeft zijn eerste profzege ooit geboekt en dat op een aparte manier. In Zwitserland won hij de grote prijs van Gippingen. Slok reed met een kleine voorsprong richting finish en stak zijn handen al in de lucht. Daarbij verloor hij de controle over zijn fiets en viel. Zo schoof de Belg over de eindmeet, nog net voor de Rus Alexander Vlasov, die tweede werd. De fotofinish bracht daarover de nodige duidelijkheid en zo is voor Liam Slok een eerste en onvergetelijke profzege binnen. Het blijft droog vanavond en vannacht bij een licht bewolkte hemel en minimaal 8 graden op de thermometer. Morgen een zachte dag met temperaturen tot 21 graden en ook dan meestal droog. Dinsdag is er kans op een bui, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Brussel.

De Lodder Laidback, waar je van mij een mix krijgt met down tempo muziek. Het is Balearic in Belgium, zachte house, spacey synths en warme, trage muziek die deugd doet aan je hoofd en aan je hart. Dit is Bay Sky Provincetown.

Magic is in us.

Als je houdt van wat je hoort, dan wijs ik jou graag de weg naar het full album van deze Brian Bennett, A Journey into the Discord Funk. En die plaat staat echt vol met lekkere laidback spacey synths. Een cultplaat uit 1978, Voyage van Brian Bennett. Dit zijn de Beatles, Come Together. De remix is van Jacob Grooney.

classic van Ride the Fall. Fatima Yamaha is weer helemaal terug met What's a Girl to Do. Je hoort het nummer vandaag vooral op de dansvloer in heel snelle versies, bijvoorbeeld die remix van Kiki. Maar voor de 20ste verjaardag van het Magnetron Music Label, waarop het eerst is uitgekomen, zijn er nu ook remixen gemaakt die een heel andere vibe zetten voor de track. Straks hoor je mijn keuze uit dat remixpakket als allerlaatste plaat van deze mix. Eerst Italian Dreamhouse. Dit is Optic Illusions.

0: Rotter.
1: De Upsami remix voor Fatima Yamaha, What's a Girl to Do. Je vindt de playlist en andere laidback mixen van mij in VRT Max. Geniet ervan.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want dinsdag maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Het is zondagavond in 1995. Je bent juist in bad geweest. Je mag nog eventjes opblijven. Naar wat kijken we?
3: Donder Zipke is de naam. Ik ben een eenvoudige boerenjongen.
4: Ik ben de duivel, ik herhaal. Boe, ik ben de duivel, boe.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Kulder Zipke.
3: Meneer Flippeklipke.
2: En alle programma's van toen.
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music. Life is music.
6: Studio Brussel.
7: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert de Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
8: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top, die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meesten hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging. Maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
7: In Kosovo heeft de politie vandaag 5 Serviërs gearresteerd, onder wie 4 voormalige politieagenten. Dat zegt een procureur. De 5 worden ervan verdacht dat ze betrokken waren bij een oorlogsmisdaad in januari 1999. Toen vermoorden Servische troepen in het Kosovaarse dorp Racak 42 burgers. Het zijn de eerste arrestaties in een nieuw onderzoek naar het bloedbad. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land al opgetreden, in de AB. En in september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Oliver Tree zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Koning Filip heeft kort even gevideobeld met enkele van onze rode duivels in de Verenigde Staten. Het Koningshuis deelde daarvan een filmpje op Instagram. De koning sprak met bondscoach Rudy Garcia, aanvoerder Yuri Tielemans en spits Romelu Lukaku. De koning vroeg onder meer hoe de sfeer was onder de spelers. Lukaku had het over de beste sfeer in zijn 16 jaar bij de nationale ploeg. Volgens de koning is er dan veel mogelijk.
1: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan. Kunnen jullie winnen. Hè? Maar het hele land staat achter u. Tout cœur avec vous. Toute la Belgique est avec vous. On vous souhaite vraiment le meilleur. On suivra tout.
0: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste match tegen Egypte. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel. Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie, die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Tienduizenden mensen hebben vandaag betoogd in Genève in Zwitserland uit protest tegen de G7-top, de top van 7 rijke industrielanden, die morgen start net over de Franse grens daar. Collega Bert de Vroei is voor ons in Genève en volgde de protesten.
1: Ze waren met 20.000 volgens de politie, met 60.000 volgens de organisatoren. In elk geval zijn er tienduizenden betogers door de straten van Genève gestapt in een grote demonstratie tegen de G7-top die vanaf morgen plaatsvindt in Évian-les-Bains in buurland Frankrijk. Er liepen opvallend veel jongeren in de betoging. De meeste hielden het vreedzaam, maar er waren er toch een heel aantal die er gemaskerd bij liepen. En volgens de politie waren er zo'n 600 zogenaamde casseurs, echte relschoppers, die ook de ruiten insloegen van banken, van consultancybedrijven en die hier en daar ook brand hebben gesticht. De politie reageerde met traangas. De relletjes zijn nog een beetje doorgegaan na de ontbinding van de betoging. Maar op dit ogenblik is de rust teruggekeerd en het positieve is dat er niemand gewond is geraakt.
0: Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash eerder vandaag in Brazilië blijkt de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree te zijn. Hij was een bekend muzikant en had in het verleden ook in ons land opgetreden, in de AB. In september zou hij een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Oliver Tree was bezig met een Braziliaanse tournee en zat in een van de twee helikopters die op elkaar botsten boven Rio de Janeiro. Alle 6 inzittenden kwamen daarbij om. Oliver Tree zou later deze maand 33 jaar worden. Op het WK voetbal speelt Nederland op dit moment zijn openingswedstrijd tegen Japan. Bert Sterks, jij volgt het voor ons. Hoe staat het daar?
1: Het is 0-0 tussen Nederland en Japan. Ze gaan zo meteen aan de tweede helft beginnen. De eerste was licht in het voordeel van de Nederlanders die het vaakste bal hadden. En zeker in het begin van de wedstrijd het gevaarlijkst waren. Met onder meer een schot van Malen dat de Japanse doelman moest redden. Maar helemaal in het slot van die eerste helft was er dan toch plots 2 keer dreiging van Japan. Met Nakamura en Ueda die het doen allebei maar net op een paar centimeter na miste. Nederland dus met het balbezit. Japan wat meer op de counter. Maar afscheiding in de stand is er allerminst 0-0 halfweg tussen Nederland en Japan.
0: Dankjewel Bert. Eerder op de avond versloeg Duitsland verpletterend Curaçao met 7-1. We krijgen een droge nacht met een licht bewolkte hemel en temperaturen van minstens 8 graden. Morgen bewolkt, maar meestal droog en tot 21 graden. Dinsdag kan er een bui vallen, daarna wordt het stilaan warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bornem, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man van 23 opgepakt die zich had verschanst in zijn woning en had getoond dat hij een mes bij zich had. De politie kwam hem eigenlijk ophalen omdat hij een gevangenisstraf moet uitzitten, maar de man weigerde mee te gaan. De agenten riepen versterking op van de federale politie. Die stelde een veiligheidszone in en kon na enkele uren dan toch de man in de woning arresteren. Er zijn geen gewonden gevallen. Duizenden mensen hebben in Nederland een stille tocht gewandeld ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeval in Zeeland. Donderdag reed daar een automobilist van 19 jaar in op een groep schoolkinderen en hun begeleiders die met de fiets onderweg waren. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. De aanwezigen willen nu onder meer hun steun betuigen aan de nabestaanden.
2: Waarom kom je dan hier? Ja, dat is het minste wat je kan doen, hè, om steun te betuigen. Zelf vader van drie kleine kinderen.
3: Ik schrok daar wel van, want mijn zoontje is 5, die gaat ook naar school. En het is wel dat ik denk van, oh ja, ik kom wel heel dichtbij.
4: En wij waren op dat moment ook op schoolkamp. En wij deden dezelfde speurtocht. Zij waren al klaar en wij moesten nog beginnen. En een half uur daarvoor, voor het ongeluk gebeurde, heb ik de groep nog gezien.
1: De stille tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. Daar zijn 2 minuten stilte gehouden. De automobilist zit voorlopig in de cel. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun eerste groepswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Het verslag krijgt u van Bert Sterks.
5: De eerste helft had niet al te veel te bieden. Nederland had veel balbezit, maar de kansen bleven achterwege. Plots barstte het wel allemaal los in de tweede helft. Met een kopbal van Van Dijk kwam Nederland op voorsprong via de binnenkant van de paal. De gestalte maakte het verschil, maar meteen daarna kon Nakamura voor Japan gelijk maken. Het stopte maar niet. Somerville, de jonge Somerville, maakte de 2-1. Opnieuw een doelpunt via de paal, prachtig afgewerkt. Maar Japan liet het hoofd niet hangen. Kwam bijna op een 3-1 achterstand, want Gakpo miste nog een goede kans. Maar helemaal op het einde ging de 2-2 toch nog binnen. Een kopbal van Ogawa die via Kamada in doel verdween. Iedereen niet helemaal tevreden, maar ook niet ontevreden met de puntendeling. Vooral na een erg goede wedstrijd tussen Nederland en Japan.
1: Bedankt Bert. Morgen is het dan eindelijk de beurt aan België op het WK. De Rode Duivels nemen het om 9:00 s'avonds op tegen Egypte. De Duivels zijn op papier de favoriet in deze groep, maar Egypte is wel meteen de moeilijkste tegenstander uit de groep. Aanvoerder Jurie Tielemans wil de match zeker niet te licht opvatten.
6: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En zoals ik zei, we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
1: Het weer, eerst nog een heldere hemel. In de loop van de nacht komen er wat meer wolken. Het blijft minstens 7 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag bij temperaturen tot 21 graden. Dinsdagochtend kans op wat lichte regen. Daarna wordt het voelbaar warmer. Vrijdag is tot 33 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het de hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontspanningsruimte. Dat zegt Pauline Blondeel van de dienst Vreemdelingenzaken.
2: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
1: Nog een andere bewoner stak later ook zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook, maar ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Er is wel veel materiële schade. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu zou het toch echt zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Het is eigenlijk nog geen afgewerkt vredesakkoord, wel een soort intentieverklaring om aan een echt en definitief vredesakkoord te werken. Trump reageerde al op zijn sociale media platform Truth Social. Laat de olie vloeien, schreef hij. En volgens Trump zou de straat van Hormuz vanaf vrijdag ook weer tolvrij opengaan. Iran bevestigt ook dat er zo'n akkoord is en dat dat akkoord een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan in hun openingswedstrijd 2-2 gelijk gespeeld. Een verslag krijg je van Bert Sterks.
3: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel Malen zorgde nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
1: Om 4 uur vannacht wordt ook de tweede wedstrijd in groep F gespeeld. Die gaat tussen Zweden en Tunesië. En over enkele seconden is er ook nog de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador. Die gaat zometeen van start. De nacht begint helder, later komen er meer wolken. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer, met vrijdag zelfs temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws in de app van Sporza.
0: Luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Maximus presenteert Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd al zeker een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk geraakt. Daar brak brand uit. Volgens het Franse persbureau AFP vielen er al zeker 5 doden. En volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een echt akkoord is tussen de VS en Iran, maar nu zou het toch zover zijn. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld.